0: echt heel erg gaaf. Ik heb er heel erg veel zin in. Straks hier dus in uur nummer 2. Push.
1: Stay tuned. We'll be right back with more A State of Trance.

0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: Verenigde Staten hebben nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor de aanval waarbij in Jordanië 2 Amerikaanse militairen omkwamen. De VS zeggen dat ook doelen zijn aangevallen die te maken hebben met de Iraanse revolutionaire garde en de Straat van Hormuz. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De tijdelijke afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer zorgt volgens de transportsector voor grote problemen. Vrachtwagens moeten omrijden omdat de brug volgens Rijkswaterstaat niet veilig genoeg is. Brancheorganisatie TLN verwacht extra verkeersdrukte en hogere kosten voor de transportbedrijven. En Engeland is als 3e geëindigd op het WK. De ploeg won de troostfinale met 6-4 van Frankrijk. Engeland stond bij rust al met 4-0 voor, maar zag Frankrijk na rust terugkomen tot 4-3. Uiteindelijk trokken de Engelsen alsnog aan het langste eind. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen, 18 tot 22 graden. Met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen. En dit was het nieuws op 538.
0: 538.

AstrangerTracks.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren.

0: nieuws. 3 uur.
1: De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden op verzoek van het Britse Openbaar Ministerie uitgeleverd. De twee worden in Groot-Brittannië verdacht van onder meer verkrachting, mensenhandel en andere zedenmisdrijven. De broers ontkennen de beschuldigingen. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij de jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio wil dat Cuba meer dan 700 politieke gevangenen vrijlaat. Dat zegt hij nadat een bekende Cubaanse kunstenaar en tegenstander van de regering na 5 jaar gevangenisstraf is aangekomen in de VS. Volgens Rubio moet de druk op Cuba worden opgevoerd. Kylian Mbappé noemt bondscoach Deschamps een legende, ondanks het verlies van Frankrijk in de troostfinale van het WK. Deschamps nam na 14 jaar afscheid als bondscoach. Mbappé zei dat de nederlaag niets afdoet aan zijn prestatie als speler en trainer. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen, 18 tot 22 graden. Met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen. En dit was het nieuws op 538.

0: Radio. Dit was hem alweer voor deze week. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik ben Afrojack en dit was Jack. Ik zie jou volgende week.
1: 538 Nieuws. 4 uur.
2: Rusland heeft opnieuw een grote raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De knallen waren tot in de schuilkelders te horen en op meerdere plekken in de stad ontstond schade. Volgens de burgemeester zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Ook gingen auto's in vlammen op en raakten een winkelcentrum beschadigd. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast ook vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. En de Hongaarse president heeft zijn eigen ontslag ondertekend. Hij zette zijn handtekening onder een wetswijziging van de nieuwe regering, waardoor hij vanaf maandag geen president meer is. Hij had ook niet heel veel keus. Zonder die handtekening was hij waarschijnlijk alsnog door het parlement weggestuurd. De nieuwe regering wil namelijk af van bondgenoten van oud-premier Viktor Orbán. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt bij een ongeluk op de A50 bij Sint Oederode, meldt Omroep Brabant. De auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet duidelijk. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 kinderen en hun ouders. Volgens het Israëlische leger was een Hamas-strijder het doelwit van een aanval in Gaza-stad. Ondanks het staakt het vuren gaat het geweld in Gaza door. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. En de Noorse politie roept mensen op zich te melden als ze iets weten over de grote brand die een woonwijk bij Oslo heeft verwoest. De brand begon vermoedelijk in 1 woning en sloeg over naar ruim 100 huizen. Zo'n 400 bewoners moesten worden opgevangen en zijn volgens Noorse media alles kwijt. Er vielen geen ernstige gewonden. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: hits, jouw 538.
1: Look. If you had one shot, one opportunity.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Bij een ongeluk op de A50 bij Sint Oederode zijn 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe het met de inzittenden is, is nog niet duidelijk. Bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. Engeland is derde geworden op het WK door de troostfinale met 6-4 van Frankrijk te winnen. Engeland stond bij rust al met 4-0 voor, maar zag Frankrijk na rust terugkomen tot 4-3. Uiteindelijk trokken de Engelsen alsnog aan het langste eind. Voor Mbappé was het wel een goede wedstrijd, want hij werd topscorer alle tijden op een WK. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruiten.nl.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Waar ben jij?
6: Ik zit nog in de trein.
7: Het volgende station is station Antwerpen.
6: Ik denk dat het wat later wordt.
5: Je zat zeker weer je serie te kijken.
6: Nee.
5: Ja?
6: Ja, oké, sorry.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
9: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Alle verf super voordelig.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
14: Ja?
15: Echt serieus?
16: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
19: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elk

0: goed.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: Het huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Ja.
14: Echt serieus?
13: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
18: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
19: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
20: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
21: Oké.
20: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
22: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
23: 538 Nieuws.
24: 7 uur.
25: De mensen die gistermiddag in Den Haag hun huis uit moesten omdat in hun straat een drugslab werd ontruimd, zijn weer terug. Vrijdag moesten ze ook al weg, vlak na de ontdekking van het drugslab. Gisteren werden vaten met chemicaliën uit het pand gehaald. En omdat die konden lekken, werd de straat geëvacueerd. In Helmond was vannacht een steekpartij in een woning en daarbij zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Het appartement waar de twee werden gevonden ligt bij een woonzorgcentrum, maar of het onderdeel daarvan is niet duidelijk. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden binnenkort uitgeleverd aan Engeland, dat ze wil vervolgen voor onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew en Tristan hebben de Amerikaanse en Britse nationaliteit, maar woonden ook in Roemenië, waar ze al eens vastzaten. Mensen die vannacht naar de troostfinale van het WK voetbal hebben gekeken, hebben zich geen moment verveeld. Er werd aan de lopende band gescoord. 10 keer maar liefst. Engeland won uiteindelijk met 6-4 en is dus derde geworden op dit WK. Kylian Mbappé scoorde 2 keer en is Lionel Messi daarmee voorbij als topscorer. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een flits op de A10 vanaf Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.2. De A12 dan Maarn-Ede bij Maarsbergen 83.2. De A16 in de richting van Dordrecht bij Rotterdam 7.6. En de laatste op de A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen opgepast daarbij 6.7. Veilige reis.
1: Hey.
2: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
13: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
26: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
23: Vanmiddag vanaf 12 uur, 538, live vanaf tomorrow.

Jouw 538 met Sombar, je hoorde Homewrecker. 538. Hey, goedemorgen. Kilian van Luit hier. Ik hoop dat je een beetje goed geslapen hebt. Ik moet zeggen dat ik een vrij kort nachtje heb gehad, hoor. Ik heb toch maar eventjes die troostfinale gekeken tussen Frankrijk en Engeland. Voor mij als voetballiefhebber toch een beetje zo'n wedstrijd die je liever niet wil missen. Dus toen dacht ik, nou, weet je, ja, ik ga toch maar even kijken. Maar goed, na een half uur was het al 3-0. Toen dacht ik, nou mooi, ik heb het wel gezien. Ik ga lekker slapen. De einduitslag is inmiddels nog wel bekend. Engeland gaat winnen. Blijkt gewoon dat ik het echte hoogtepunt gewoon gemist heb. Hè? Ja, 6-4 is het uiteindelijk geworden. 10 doelpunten. Dus dat belooft wel wat voor de grote finale vanavond. Want om de 9 uur speelt Spanje in New York tegen Argentinië. Dus ik hoop dat het net zo'n grote doelpuntenfestijn gaat worden, zeg maar. Verder wordt er vandaag nog gereced in België tijdens de Formule 1. De 15e etappe van de Tour de France wordt gereden. Al met al genoeg sport vandaag. Maar je smaakt eens lekker wakker worden met een kopje koffie in de hits van 538. Hè? Onderweg voor je Cameron Whitcomb, ook Medusa komt eraan. En dit is de nieuwste van Criss Cross Amsterdam.

538. Je hoorde Kingdom of Fear. Hey, en zometeen na 12 gaan we weer live overschakelen naar België. Daar zitten Jordi en Julia voor je klaar om live verslag te doen vanaf het beste festival van de wereld. Namelijk Tomorrowland. Je gaat interviews horen met de grootste DJ's van de wereld. Je kunt een kijkje krijgen achter de schermen. En natuurlijk gewoon heel veel live muziek. Onder andere van deze mannen, want ook zij staan er dit jaar. Dit is Medusa.

0: zo in Zeen bij 538. Je hoorde Eyes Closed. Hey, goedemorgen, Kilian van Luijt hier met zometeen muziek van Oasis, die ooit in Nederland zouden optreden. Maar dat is er nooit van gekomen door een vechtpartij. Nou, dit verhaal precies, dat hoor je zo meteen. Ook Jennifer Lopez en Bruno Mars komen eraan.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Ja? Echt serieus?
3: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
6: Albert Heijn. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Verfwinkel.nl. Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia, movement that inspires.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
17: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
18: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Goedemorgen, vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het dan overal zonnig, met hier en daar een paar wolkjes. En temperaturen tussen de 18 en dan de 22 graden. Als je weer update door naar de weg met Flitsmeister, met een flitser op de A10 vanaf Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam, opgepast bij 11.2. De A12 dan Maarn-Ede bij Maarsbergen 83.2. De A16 de Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam 7.6. En de laatste van nu op de A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen, opgepast bij 6.7. 7:58, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Frans van der Beek.
6: Goedemorgen. De bewoners die gisteren in Den Haag hun huis uit moesten vanwege het leeghalen van een drugslab zijn weer terug. Er stonden vaten met chemicaliën in het pand en die konden gaan lekken. Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in Amerika. Ze worden binnenkort uitgeleverd aan Engeland, dat ze verdenkt van nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting en mensenhandel. De troostfinale van het WK voetbal was een spektakel. Er werd maar liefst 10 keer gescoord bij Frankrijk-Engeland. En Engeland won met 6-4. De Engelsen zijn dus derde geworden op het WK. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
7: 538, Kilian van Luijt.
5: Met zometeen een heerlijke classic van Oasis.

Rappers en David Guetta, je hoorde Save Me Tonight. Hey, kende jij dit verhaal van Oasis al? Ik nog niet, maar ik lees dus hier dat zij ooit in 1994 zouden komen optreden in Amsterdam. Het was dan best bijzonder, het was hun allereerste optreden buiten Engeland. Ze waren toen nog een heel klein beentje en ze zouden in het voorprogramma staan van The Verve, bekend van Bittersweet Symphony. Maar goed, Oasis zou natuurlijk Oasis niet zijn als het dan misging voordat ze überhaupt in Amsterdam aankwamen. Tijdens de overtocht van Nederland, of naar Nederland, werd er behoorlijk wat gedronken op de ferry. En toen kregen een aantal bandleden ruzie met een groep Chelsea supporters en echt binnen de kortste keren veranderde dat restaurant van die ferry in een complete vechtpartij. Tafels, stoelen, glazen, alles vloog door de ruimte daar. Uiteindelijk werd bijna de hele band zelfs opgesloten in de cellen van het schip. Behalve Noah Gallagher, die had zich een beetje afzijdig gehouden van de ruzie. En die kwam toen uiteindelijk alleen in Amsterdam aan. En de rest van de band die werd gewoon bij aankomst teruggestuurd naar Engeland. Met het ding, weet je, jullie mogen hier niet komen. En zo is dus eigenlijk hun allereerste buitenlandse optreden nooit doorgegaan. Maar goed, ze hebben er wel alweer een prachtig verhaal aan overgehouden. En ik kende hem niet, maar laat me eerlijk zijn, als je dit zo hoort. Ik betwijfel niet of het waar is of niet, zeg maar. Oasis, hoor je nu op 538. Dit is de heerlijke Wonderwall.

Zomers muziek van Hugo, je hoorde Jamaica. Hey, stel je voor, hè? Je wordt midden in de nacht wakker, kijkt een beetje slaperig uit het raam en ziet ineens 5 gemaskerde mannen met geweren door je tuin lopen. Dat denk je waarschijnlijk niet. Gezellig, de nieuwe buren komen zich even voorstellen. Toch overkwam het deze week een Belgisch koppel. Ze zagen ineens een tuin veranderen in een soort van scène uit Call of Duty. Belden natuurlijk direct de politie. En toen de politie ter plaatse kwam, bleek al snel dat het helemaal geen overval was, maar een militaire oefening. Alleen, ja, dat kan natuurlijk ook alleen maar natuurlijk weer in België. Defensie was vergeten om de buurtbewoners te vertellen dat hun achtertuin een soort van tijdelijk oorlogsgebied zou zijn. En de oefening was uiteindelijk bedoeld om in een realistische burgeromgeving te kunnen oefenen. En dat is de reden dus waarom ze ineens in die tuin van die mensen stonden. Goed, het is wel gelukt in een burgeromgeving. Ik bedoel, de burgers waren doodsbang. En het huis staat waarschijnlijk morgen te koop op Funda. Onder het gemom, rustig gelegen woning.

0: 538 met de nieuwste van Calvin Harris. Je hoorde Satisfy. En goedemorgen, Kilian vanuit hier met zometeen weer een nieuwe editie van Kilians Kansluister Kennisquiz. Daarin heb ik twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is namelijk verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Verder is de Bauza en de nieuwste van Sommer onderweg voor je.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
7: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
14: 538 Nieuws. 8 uur.
15: In Frankrijk is een man opgepakt die brand wilde stichten in Bois de Boulogne, een van de bekendste parken in Parijs. Hij had al een paar struiken aangestoken, maar het vuur werd snel geblust. Woensdag werden twee mannen opgepakt voor brandstichting in een natuurgebied ten zuiden van Parijs. Het drugslab dat eergisteren in een Haagse woonwijk was ontdekt is ontruimd. En de bewoners van tientallen huizen die uit voorzorg werden geëvacueerd zijn weer thuis. In het pand lagen nog vaten met chemicaliën en die moesten eruit. Vier mensen zitten vast omdat ze iets te maken zouden hebben met het lab. De Hongaarse president Suljok heeft meegewerkt aan zijn eigen vertrek door zijn handtekening te zetten onder een wetswijziging. Niet dat hij veel keuze had, anders zou hij worden afgezet door het parlement. Suljok was een bondgenoot van oud-premier Orbán. En de nieuwe premier wilde de bezem door de regering halen. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft vannacht 2 keer gescoord in de troostfinale van het WK voetbal en is de Argentijn Lionel Messi nu voorbij. Maar die komt vanavond nog in actie in de grote finale. De Fransen speelden tegen Engeland, dat met 6-4 won. En daarmee derde is geworden op het WK. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
16: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met 1 vertraging tussen Oud-Dijk en de Duitse grens, daar 5 minuten. Een flitser is op de A2, echt richting Maastricht bij Born, 230.3. Dan de A10 vanaf Diemen richting de Zeeburger Tunnel bij Amsterdam, 11.2. De A12, Maarn-Ede bij 83.2. Dan de A16 richting Dordrecht bij Berkel en Rode Reis, 8.8. Nog een keer de A16 richting Dordrecht bij Rotterdam zelf, 7.6. De A17 dan, Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen. Daar staan ze op je snelheid te controleren bij 6.7. En de laatste van nu op de A44, Wassenaar-Nieuw-Vennep bij Wassenaar, opgepast daarbij 20.0.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost, autotaalglas.
19: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met Care Plus.
20: Alle verf super voordelig.
21: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: KSM-band. Nu al zin in morgen.
1: 538.
2: Vanmiddag vanaf 12 uur. 538. Live vanaf Tomorrowland.
1: Zomer op je radio.
3: Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansdaste Kennisquiz. Ook Mark Morrison komt eraan. En eerst Morgan Wallen en Tate McRae. What I Want.

Radio 538 met zomersmuziek van de Bauza. Je hoorde Magnetic. Hey, zometeen heel 538 muziek van Mark Morrison. Die eigenlijk een grote crimineel is, wist je dat? Hij werd in 1997 veroordeeld tot 3 maanden cel... omdat hij een politieagent had bedreigd met een stroomstootwapen. Maar daar bleef het niet bij. Hij was een keer betrokken geraakt bij een vechtpartij. Toen kreeg hij 150 uur taakstraf. Daarvan deed hij er 42 uur zelf. En toen dacht hij, ja, eigenlijk heb ik niet zoveel zin meer in. Kan ik niet een dubbelganger regelen voor de overige 108 uur? Dus terwijl Mark Morrison inmiddels zelf op tournee ging... stuurde hij zijn bodyguard naar de dakloze opvang... om namens hem de taakstraf af te maken. Maar goed, helaas voor Mark Morrison trapte ook daar justitie niet in... en kreeg hij nog een keer een jaar gevangenisstraf erbovenop. En inmiddels gedraagt hij zich al jaren weer heel netjes... en kan hij er gelukkig om zelf om lachen. Hij had namelijk ooit de mooie quote bedacht... ik heb vaker voor de rechter gestaan dan bovenaan een hitlijst. Of de heel trots op moet zijn, weet ik niet... maar goed, dat levert hem wel een mooie quote op. Mark Morrison, Return of the Mac, ga je zo meteen horen hier op 538. En eerst nieuwe muziek van Somber. Dit is My Body Isn't Ready. It's the

live. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is nou waar? Je kunt het dan maar doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 deze ochtend is, koffie droogt je lichaam uit. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, bananen rijpen sneller naast appels. Aan jou is de vraag, welke van de twee denk je dat waar is? Is dat stelling 1, koffie droogt je lichaam uit... en dan heb je stelling 1 door via de F van 538? Of denk je, nee, stelling 2 deze ochtend is waar. Bananen rijpen sneller naast appels... dan heb je stelling 2 door via de F van 538. Dus welke van de twee is waar? Let me know via de F van 538. Hoor je zometeen Ed Sheeran.

0: Welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Koffie, dat droogt je lichaam uit? Of denk je dat stelling 2 waar is? Bananen rijpen sneller naast appels. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Hoor het antwoord zometeen, net zoals de 538 favorite en TLC.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Ja? Echt serieus?
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog Mico en Mush draadloze tafellamp. In heel veel kleuren, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Youfone.

0: bed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
1: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is van Jumbo.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Daar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Goedemorgen. Deze ochtend wisselen wolken en zon eraf. Maar vanmiddag wordt er dan gelukkig overal zonnig. Met temperaturen tussen de 18 en de 22 graden. Als je weer update door naar de weg met Flitsmeister. Met een vertraging op de A12 tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Daar 10 minuten. En flitsers op de A2 richting Maastricht bij Born 230.3. De A12 dan Maarne-Ede bij Maarsbergen 83.2. Nog een keer de A12 richting Arnhem bij Ede 119.7. Dan de A16 richting Dordrecht bij Rotterdam 7.6. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen 6.7. Dan de A22 Beverwijk richting Velsen met Beverwijk zelf, 14.8. En de laatste van nu op de A44, Wassenaar richting Nieuw-Vennep. Bij Wassenaar opgepast daarbij 20.0. Exact 8:50, tijd voor de hoofdpunten met Frans van der Beek.
10: Goedemorgen. Het drugslab dat vrijdag in een Haagse woonwijk was ontdekt is ontruimd en dat betekent dat de bewoners van tientallen huizen weer terug zijn. Gistermiddag werden ze uit voorzorg geëvacueerd. De Franse politie heeft een man opgepakt die brand probeerde te stichten in Bois de Boulogne, een bekend park in Parijs. Hij had al een paar struiken aangestoken, maar het vuur werd snel geblust. De troostfinale van het WK voetbal tussen Frankrijk en Engeland was er één om niet snel te vergeten. Er werd maar liefst 10 keer gescoord. Engeland won met 6-4 en is dus derde geworden. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
11: 538, Kilian van Luit.
9: Met zelf meteen het antwoord op Kilian's kans naar zijn kennisquiz. Eerst 538.

0: wakker.
1: Snelle en Maan bij 538, je hoorde blijven slapen. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze ochtend is, koffie droogt je lichaam uit. En stelling 2 is, bananen rijpen sneller naast appels. Marleen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe lang ben jij inmiddels al wakker?
2: De wekker ging om 4:30.
1: 4:30, ja, want jullie zijn er nu onderweg naar Spanje aan het rijden.
2: Ja.
1: Lekker zeg, hoeveel weken ga je op vakantie? Ja.
2: Wij blijven 4 weken weg als het allemaal goed gaat.
1: En ga je naar een camping, een hotelletje?
2: Camping.
1: Camping, nou kijk eens aan. En is het een beetje, kun je een beetje doorrijden vandaag op de weg? Of is het wel druk?
2: Nee, tot nu toe is het echt heel rustig. Dus fingers crossed.
1: Nou, gelukkig. Waar rij je nu dan ongeveer?
2: Over 100 kilometer zijn we bij Parijs.
1: Oh, kijk eens. Nou, dan hoop ik dat het daar ook nog een beetje rustig voor je blijft.
2: Ja, hoop ik ook.
1: En ga je er tussendoor een tussenstop maken of ga je gewoon in één keer door?
2: Nee, we hebben 1 hotelovernachting ergens rond de grens van Spanje geboekt.
1: Nou, lekker zeg. Nou, dat belooft een lekkere 4 weken te worden.
2: Zeker, absoluut.
1: Het zou nog leuker zijn als je zo vlak voor je vakantie nog een keer prijzen kunt pakken. Ik heb hier 2 stellingen voor je. 1 van de 2 is maar waar. Stelling 1 is, koffie droogt je lichaam uit. En stelling 2 is, bananen rijpen sneller naast appels. Aan jou de vraag, Marleen, welke van de 2 is waar?
2: Volgens mij stelling 2. De bananen.
1: Je zegt het met een lichte twijfel.
2: Nee, ik denk dat ik het zeker weet.
1: Oké, en waarom?
2: Omdat de ander klopt niet. Omdat je van koffie wel naar de wc moet, zeg maar niet uitdroogt. Dus dan moet het wel 2 zijn.
1: Nou, dan heb je goed gegokt, want je hebt het hartstikke goed.
2: Yeah.
1: Het komt inderdaad, appels die geven een soort van natuurlijk gas af, dat heet ethyleen. Zorgt ervoor dat fruit sneller rijpt. Dus als je een banaan naast een appel legt, vangt het banaan die ethyleengas op. Waardoor het rijpingsproces sneller gaat. En het grappige is, het werkt niet alleen maar bij bananen, maar ook bij avocado's, peren en kiwis en dat soort dingen.
2: Oh, nou, dat is goed om te weten.
1: Ja, dus mocht je een keer zo'n avocado hebben die nog super hard is, dan kun je gewoon een appels erbij leggen. En nou, ik weet niet hoe snel dat gaat eigenlijk. Volgens mij een paar uurtjes. En dan kun je dat lekker gebruiken.
2: Nou, dat ga ik zeker uitproberen.
1: Hey Marleen, je wint het 538 slaapmasker hiermee. Dankjewel voor het meespelen.
2: Nou, dankjewel. Top.
1: Hij komt je kant op en dan wens ik je heel veel plezier in het mooie zonnige Spanje.
2: Dankjewel, en jij werkte.
1: Komt goed Marleen, dankjewel.
2: Doeg.
1: Doeg. Het is de hit van 538 met onderweg voor je de 538 favorite van Marshmallow. Ook Miles Smith, Nauhorne komen eraan. En er is Kensington, dit is Living For.

de nieuwste van Marshmallow en Kelsey. Je hoorde Another Drink. Wat grappig, zij waren echt al jarenlang bevriend. We hadden altijd al een keer samen een hit maken. Maar ze wouden steeds wachten tot het juiste moment. Nou, uiteindelijk na 7,5 jaar kwam dan het juiste moment. En hebben ze eindelijk een plaat samen gemaakt. Je hoorde het nieuwste dus van Marshmallow en Kelsey. Another Drink. Onderweg voor Alexander Stein en eerst Mal Smit en Nal Horan.

0: Understand bij 538. Je hoorde Mr. Sexo Beat. En zometeen aan 9 hier op 538 Marnix Westhuis met de goedkoopste vorm van anticonceptie. Wat het is, hoor je zometeen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Simpel klantenservice met Els.
4: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
3: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
4: Zo, hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
5: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
7: Albert Heijn. Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar €3,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
12: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar €0,99. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van voeden.
12: Aldi.
15: Ja?
12: Echt serieus?
15: Oh.
16: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
19: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
18: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: 538 Nieuws.
1: 9 uur.
15: grote opruimoperatie van een drugslab in een Haagse woonwijk zit erop en de 200 mensen die hun huis uit moesten, kunnen weer terug. In het pand lagen nog vaten met duizenden liters chemicaliën die konden ontploffen. Auto's mogen de straat nog niet in. Waarom, vertelt de politie niet. In Milaan zijn gisteravond tienduizenden mensen geëvacueerd bij een concert van zanger Bad Bunny. Het begon zo hard te hagelen dat het concert na 5 liedjes werd afgebroken. Een onbekend aantal concertgangers raakte gewond toen ze hagelstenen tegen hun hoofd kregen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. In Bangkok is een vrouw overleden aan de verwondingen die ze een week geleden opliep bij de brand in een bar. En daarmee zijn er nu 34 mensen die de brand niet hebben overleefd. Lijkt erop dat de nooduitgangen niet werkten. Veel doden werden gevonden bij de gesloten deuren. Toch nog een prijs voor Engeland op het WK. Ploeg is derde geworden. In een spectaculaire troostfinale werd Frankrijk met 6-4 verslagen. Mbappé maakte er 2 en is daarmee WK-topscorer met 22 doelpunten. Tot nu toe dan, want Lionel Messi kan hem vanavond in de finale nog inhalen. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
17: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A1 Hengelo richting Osnabrück bij de grens 9 minuten. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen ook bij de grens 8 minuten vertraging. Er wordt deze zondagochtend ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A2 echt richting Maastricht 230.3. A10 Diemen richting Zeeburgertunnel bij 11.3. A13 Rijswijk richting Rotterdam bij 6.9. A16 Breda richting Dordrecht 42.2. A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6.7. En ook oppassen A59. 50 Breda richting Den Bosch bij 100.

0: meest getoonde prijs.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Vanmiddag vanaf 12 uur, 538, live vanaf Tomorrowland.
6: Zomer op je radio.
7: Marnix Westhuis.
8: Goedemorgen met de lekkerste hits voor je zondagochtend. Jonas Blue voor je onderweg naar Eminem en Rihanna. Dit is

met Janis Blue en Edge of Desire. Goedemorgen, dit is 538 op je zondagochtend. De lekkerste hit voor je weekend. Zometeen onder andere met Topic en Becky G. Sorry, papi. En die Becky G. Zij deelde 2 jaar lang iets met haar ouders, broertjes en zusje. Niet de tandenborstel, ook niet de toilet. Wat wel, je hoort het zo.

Shepard en Dayong. Goedemorgen, mijn naam is Marnix. Bij opa en oma logeren vroeger, dat was altijd een feestje. Ja toch? Je mocht net wat langer opblijven. Je kreeg wat meer snoep dan thuis. En mijn opa die had een duivenhok, dus die gingen we dan altijd samen voeren. En dat was wel heel erg spannend, want ja, dan ging je dat hok in. En ze mochten natuurlijk niet ontsnappen. Maar stel je eens even voor dat je niet één nachtje bij opa en oma blijft logeren. Ook niet één weekend. Nee, dat je ouders gewoon tegen je zeggen, joh, die koffers die je hebt ingepakt. Ja, laat ze maar hier. We blijven hier namelijk voorlopig even wonen. Dat gebeurde bij Peggy G toen ze 9 jaar oud was. Dat gebeurde door financiële problemen bij haar ouders. Daardoor werden ze dakloos. Maar gelukkig boden haar opa en oma dus nog onderdak aan. Ze moesten daarvoor wel eerst de garage ombouwen. En dat was niet bepaald een luxe gastenverblijf. Nee, volgens Becky G was de hele ruimte ongeveer net zo groot als één slaapkamer. Dus Becky, haar ouders, twee broertjes en een zusje deelden 2 jaar lang die hele kleine kamer. Dan weet je niet, tenminste zeker dat er niet een extra broertje of zusje bij komt. Maar doordat ze dus zo bij elkaar op de lip zaten, werd muziek voor haar een soort emotionele uitlaatklep. Ze ging een beetje covers opnemen, die uploaden op YouTube. En daardoor is ze uiteindelijk ontdekt in de muziekwereld. Nou, ondertussen woont Becky G in een waanzinnige villa met een zwembad. En ik hoop vooral voor haar nu dat ze genoeg logeerkamers heeft. Want dan kunnen opa en oma ook een keertje bij haar blijven logeren. Becky G, je hoort er nu samen met Topic. Dit is Sorry Papi.

grapje tijdens een lunch heeft compleet veranderd hoe muziek wordt gemaakt. En het heeft allemaal te maken met Cher, die je zometeen gaat horen bij 538. Bij u.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op een Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
1: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
15: Albert Heijn. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Autoweek.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek... vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Ja?
6: Echt serieus?
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: 538 Marnix Westhuis.
10: Goedemorgen, Harry Styles. Hoor je zometeen naar Shakira en Burna.

zijn terug met Harry Styles en Adore You. Eén grapje tijdens een lunch heeft compleet veranderd hoe muziek wordt gemaakt. Het heeft alles te maken met Cher die je zo meteen gaat horen. Het gaat over autotune. Dat is techniek waarbij je valse zang een stuk zuiverder kunt maken. Dat werd bedacht eind jaren 80 door een Amerikaanse wiskundige die eigenlijk naar olie op zoek was. En die Hildebrand is zijn naam. Het is geen Nederlander trouwens. En hij had dus een stukje software gemaakt waarbij je met geluidsgolven kon zien waar olie in de grond zat. Tot zover nog niet zo heel veel te maken met muziek, dat snap ik. Tijdens een lunch op het werk, toen grapte een van zijn collega's: joh, ik zou eigenlijk wel eens iets willen waardoor ik wel zuiver zou kunnen zingen. En toen dacht hij, ja, als mijn software olie kan vinden met geluidsgolven, misschien kan ik dan ook wel horen wanneer iemand naast de noot zingt. En dus hij ging een beetje denken en een beetje wat dingen aanpassen in zijn software. En zo ontstond dus autotune. Software die hoort welke toon je zingt en dus vervolgens bijstuurt naar de juiste noot om het zuiver te laten klinken. Jarenlang was dat het allerbest bewaarde geheim van de muziekindustrie. Totdat Cher ermee aan de haal ging en het voor iedereen bekend maakte. Deze met deze hit. Je hoort er nu bij Radio 538. Cher en

0: Robin Thicke, Pharrell, Blurred Lines bij Radio 538.
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: En goedemorgen, Mannix en de lekkerste hits voor 538. Leuk om ook even in de 538-app te zien dat bij de Formule 1-camping in België, bij Spa-Francorchamps, de radio op 538 staat. Vandaag natuurlijk de Formule 1-race daar. En ik ben zelf gigantisch Formule 1-race. Ik heb thuis ook zo'n hele race-stoel staan, weet je wel. Dus ik ben stikjaloers op iedereen die er vandaag bij is. Weet in ieder geval, als je ook fan bent van Formule 1, dat je deze hele zomer bij Radio 538 kans maakt om bij de Formule 1-race in Zandvoort te zijn. 538.nl, daar check je alle informatie.

0: 538, de meeste hits in je weekend. You're the Cressive and I Would Stay. Zometeen onder andere voor je Teddy Swims. En wat deed Teddy Swims met taarten op Pinkpop? Dat hoor je zometeen.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Odido.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
16: Lekkere van Albert Heijn.
17: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa. En geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
18: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
19: Cute.
18: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: anders doet.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: 538 Nieuws.
8: 10 uur.
9: Op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum worden nog altijd vrachtwagens gezien. De truckers negeren het rijverbod dat gistermiddag inging, omdat de brug niet meer veilig is voor zwaar verkeer. De politie zou natuurlijk boetes kunnen geven aan de chauffeurs, maar daar is nog geen besluit over genomen. De Zwitserse politie heeft een Nederlander opgepakt voor een mesaanval op het station van Basel, melden diverse media. Hij zou een andere man zomaar uit het niets hebben neergestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de man is, is niet bekend. En in Helmond zijn twee mensen neergestoken, een man en een vrouw. Ze werden vannacht gevonden in een appartement. Hoe de twee eraan toe zijn, is niet duidelijk. Het appartement ligt bij een zorgcentrum in Helmond, maar of er daar ook onderdeel van is, is onbekend. De hele straat in Den Haag, waar eergisteren een drugslab werd ontdekt, is weer vrijgegeven. Gistermiddag moesten 200 mensen hun huis uit omdat het lab werd ontruimd. Aan het eind van de avond mochten ze weer terug, maar auto's moesten wegblijven uit de straat. En nu zijn ze weer welkom. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
10: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. 9 minuten vertraging bij de Lutte. A12 Arnhem richting Oberhausen, ook bij de grens. 16 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen, ook bij de grens. 5 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A1 Amersfoort richting Eemnes. 39,9. A2 Amsterdam richting Utrecht. 35,3. A2 Echt richting Maastricht. 230,6. A13 Rijswijk richting Rotterdam bij 6,9. A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 7,6. En ook oppassen aan

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
2: Albert Heijn. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij Arag graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij Arag. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. Arag, juridisch probleemoplossers.
6: 538. Vanmiddag vanaf 12 uur. 538. Live vanaf Tomorrowland.
7: Westhuis. Goedemorgen, 538 op je zondagochtend en de lekkerste tips voor je weekend.

0: anders aan het doen. Want zeg je Limburg, waar Pinkpop is, dan zeg je fly. En dat is wat hij aan het doen was. Hij was flyen aan het uitdelen bij fans. Hij vond het zo te gek, moet je horen.
1: Oh man, I think they're loving it. I'm enjoying my job. I haven't done something like this in a long time.
0: Dat is toch superleuk. En ook lekker, hè, fly. Lekker met kersinvulling en zo. Goedemorgen, Marnix hier. Bruno Mars voor je onderweg naar Lady Gaga. Dit is Just Dance bij 50.

0: Met Bruno Mars en Oh My Soul.
1: AI of niet?
0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Dat is AI of niet. Een super makkelijk spel waarin je dus kunt raden of iets verzonnen is door de computer of echt waar is. Dit is de opgave, maar laat je niet misleiden door de stem, want die is sowieso nep.
2: In Sydney, Australië, zijn er honden getraind speciaal om meeuwen weg te jagen op terrassen.
0: Nou, wat denk je? Is het AI of niet? Laat het weten in de gratis app van Radio 538. AI of niet? Juist antwoord hoor je zo meteen.

0: Backstreet Boys en Quit Playing Games bij Radio 58. Honden in Australië die zijn getraind om meeuwen te verjagen op terrassen, omdat ze overlast veroorzaken. Als je denkt dat dit nieuws is verzonnen door de computer, dan stuur je AI in de 58-app. Als je denkt dat het waar is, dan stuur je niet. Het juiste antwoord hoor je net als Somber, zometeen.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000...

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar 2,50 euro.
4: Meer. Voor minder. Simpel.
5: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl. Waar ben jij?
10: Ik zit nog in de trein.
11: Het volgende station is Station Antwerpen.
10: Ik denk dat het wat later wordt.
9: Je zat zeker weer je serie te kijken.
10: Nee.
9: Ja?
10: Ja, oké, sorry.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
5: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders grijp je mis.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
14: 538 Marnix Westhuis.
15: Goedemorgen. Calvin Harris en Dua Lipa hoor je zo. Na Somber.

0: Stars en Dua Lipa, One Kiss bij Radio 538. Wat denk je? Is dit echt of nep?
1: In Sydney, Australië, zijn er honden getraind speciaal om meeuwen weg te jagen op terrassen.
2: AI of niet?
0: En laat je dus niet misleiden door die stem. Hè. Die is overduidelijk nep. Het gaat om de inhoud. Is dat AI of niet? Is het verzonnen door de computer? Of is het echt waar? Even spieken in de gratis app van Radio 538. Bianca is er 100% van overtuigd dat dit nep is. Terwijl Chris denkt, ja, dit is hartstikke echt. Nou ja, misschien heeft Peter wel het juiste antwoord. Peter, goedemorgen. Wat is eigenlijk het raarste dat bij jou op het terras is gebeurd?
3: Op het terras? Ja, dat... Nou, ik heb wel eens meegemaakt dat er een vogel in mijn glas had gescheten. Dus dat was wel...
0: Nee!
3: Het is toevallig dat ik het zag, want anders had ik het zo opgedronken.
0: Zo, maar dat is goor?
3: Ja, hè?
0: En toen? Heb je een nieuw drankje gekregen?
3: Ja, ik ben naar binnen gelopen en ik heb gezegd van er heeft een vogel in mijn glas zijn behoefte gedaan. En die wouden het niet geloven en die hebben dat glas zitten nakijken en op een gegeven moment zagen ze het toch al, ja... Dan heb ik een nieuw gekregen.
0: En zet je dan voortaan als je op een terras zit... dan ook dat bierviltje op je glas neer... zodat het nooit meer kan gebeuren?
3: Ja, en ik hou meestal in de gaten. Dat gebeurt mij niet nog een keer.
0: Nee, dat begrijp ik heel erg goed. Hey Peter, de opgave die je net hoorde, wat denk je? Is het AI of niet?
3: Nee, het is echt.
0: En waarom denk je dat?
3: Ik heb er een filmpje over gezien. Dat waren van die border collies die gingen achter die vogels aan.
0: Ja, dat zijn inderdaad speciaal getrainde honden. Het zijn er een stuk of 35. Ze lopen dus wel aan de riem met een begeleider. Het zijn niet honden die het helemaal uit zichzelf doen. En dat doen ze ongeveer 4 uur per week.
3: Ja.
0: Hey, het juiste antwoord, Peter, heb je gegeven.
3: Ja, geweldig.
0: Daarmee scoor je het 50 euro prijzenpakket. En dankjewel voor het meespelen. Fijne zondag.
3: Ja, jij nog succes met de uitzending.
0: Dankjewel, man. Dr. Play, Tupac, hoor je nu.

0: Goedemorgen, mijn naam is Marnix. Iets terugvinden waar je echt heel veel stress om had omdat je het nergens kon vinden. Herken je dat? Ik heb dat zelf altijd met de motivatie om naar de sportschool te gaan. Die heb ik nog steeds niet teruggevonden. Nee. En omdat ik dat dus niet aan het doen was, was ik wel aan het scrollen op TikTok. Daar kwam ik een video tegen van Martin Garrix. Hij was aan het draaien in Club Ushuaia op Ibiza samen met Alesso. En daar was ook heel veel stress. Er was namelijk een USB-stick kwijt. En daar staat alle muziek op. En dus, ja, een vrij essentieel element voor de DJ-set. Gelukkig hadden ze nog wel een backup stick met wat muziek. Dus in het geval dat er eentje kwijt zou raken. Maar ze hebben hem dus uiteindelijk wel op een nogal onverwachts moment teruggevonden.
1: Hij lost his USB-tjes fouten.
0: Ja, Martin Garrix was een video aan het maken. Daar op het podium. En toen filmde hij Alesso. Toen zag Alesso die USB-stick achter op de telefoon plakken. Dat was magnetisch. Zoals mijn moeder altijd zou zeggen: verder kijken dan je neus lang is. Alesso, de nieuwste met One Republic, hoor je nu bij 538. Dit is In Your Eyes.

0: Moon, Sorry I'm Here for Someone Else bij Radio 538. Wat denk je dat David Guetta inneemt voordat hij moet optreden, waardoor hij helemaal gaat stuiteren? Nee, niet dat. Wat wel, je hoort het zo meteen bij 538.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Britney.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit. En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
5: Ja, nee, ik ben al weg.
4: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi.
9: Alle verf super voordelig.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: 538 Nieuws.
8: 11 uur.
9: De opvarende van een duwboot die gisteren zonk in de Amsterdamse Koenhaven is geborgen. Sinds gistermorgen werd door een speciaal bergingsteam naar het slachtoffer gezocht. Er werd ervan uitgegaan dat de opvarende het ongeluk niet had overleefd. Waardoor de duwboot is gezonken is nog de vraag. Vanaf gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, maar optreden tegen truckers die het toch doen, gebeurt nog niet. Rijkswaterstaat overlegt daar nog over met justitie en politie. Met als gevolg dat er nog steeds vrachtverkeer over de Merwedebrug rijdt, die verzwakt is. De politie in Helmond heeft iemand opgepakt voor een steekpartij afgelopen nacht in een appartement. Het is de vrouw die gewond raakte. Nadat ze in het ziekenhuis was behandeld, werd ze opgepakt. Een man raakte door de steekpartij zwaar gewond. De twee zijn familie van elkaar, zegt de politie. Op de A1 bij Naarden is een spookrijder frontaal op een taxi gebotst. De taxi vervoerde twee mensen, maar de inzittende en spookrijder raakte wonder boven wonder niet gewond. Wel lagen de auto's helemaal in de kreukels. De spookrijder was onder invloed. Hij is opgepakt en is een rijbewijs kwijt. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
10: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Het is niet extreem druk, toch wel een paar vertragingen. Even opletten, A1 Hengelo richting Duitsland bij de grens De Lutte, 8 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen bij Oud-Dijk, ook de grens, 14 minuten. En de A58 Tilburg richting Breda bij Galderen, 19 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A2 Amsterdam richting Utrecht, 35.2. A6 Jouwen richting Emmeloord, 282.7. A13 Rijswijk richting Rotterdam bij 6.9. A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6.7. A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.3. En ook oppassen A67 Gent met België richting Eindhoven bij 6.3.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
16: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
14: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
18: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.
17: Elk

0: nacht. Live vanaf Tomorrowland.
1: Goedemorgen, onderweg naar de lunch met de lekkerste hits van 538. Jennifer Lopez en David Guetta, hoor je zo naar Keen. Everybody's changing.

0: En David Guetta, Save Me Tonight bij 538.
1: 538, live vanaf Tomorrowland.
0: Dit hele weekend hoef je geen seconde te missen van de sfeer op het dance-event van de wereld. Tomorrowland in België. 538 hoor je vanmiddag vanaf 12 uur weer vanuit het epicentrum van de dancemuziek. Even een kleine throwback naar gisteravond. Daar ontving Floris David Guetta in de studio van 538. En de vraag aan hem, joh, David Guetta, drink of eet jij nog iets voordat je op zo'n groot podium moet optreden? Mainstage Tomorrowland kunnen ongeveer 75.000 man staan. Dit was daarop zijn antwoord.
2: I eat sugar, like fruits, or, you know, for example, I never ever drink something like sodas ever. But when I'm on stage for something big like this, I do. It's just giving me that energy because I never do it. So when I do it, crazy rush.
0: Ja, dus David Guetta gaat ontzettend goed op suiker voordat hij moet optreden. In dit geval Tomorrowland. Dat maakt hem eigenlijk een soort van hele grote peuter. Ik woon toevallig dicht bij een kinderopvang. En nou, ik zou kunnen zeggen dat ik ondertussen ervaringsdeskundige ben met peuters die iets te veel suiker op hebben. Ach, hartstikke leuk hoor. Goedemorgen, dit is 538. Marnix hier, de lekker zitten in je weekend. Suzanne Freek voor je onderweg. Ook Martin Garrix en Ed Sheeran. Nou, Michael Jackson, Beat It.

0: te kan. Toen ik dit voorbij zag komen, dacht ik echt, nou, dit kan niet waar.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Gaat over Ed Sheeran. Hij deed mee aan een tv-programma in Amerika, Carpool Karaoke. Misschien dat je dat programma wel kent. Hè? Dat is een wereldartiest in een auto. Daarnaast zit een tv-host. Ze gaan samen zingen. Nou, tot zover een vrij geloofwaardig verhaal. En tijdens deze rit probeerde Ed Sheeran een record te verbeteren. Waarbij eigenlijk de enige tegenstander, ja, hij zelf was. Het is namelijk een poging om zoveel mogelijk Maltesers in zijn mond te stoppen. Dat zijn die kleine chocoladeballetjes. En met die koekvulling erin, wel lekker. Hij wist het eerder al voor elkaar te krijgen om er ongeveer 35 stuks in zijn mond te proppen. En die tv-host van Carpool Karaoke dacht, weet je wat, laten we het gewoon proberen. En toen heeft hij tijdens die rit 55 van die chocoladeballen in zijn mond gepropt. Zeg maar, Ed Sheeran zag er echt uit als een hamster die zich aan het voorbereiden is op de winterslaap. Echt gigantische gevulde wangen. Hij kon ook helemaal niks meer zeggen. En hij heeft het ook niet allemaal opgegeten. Nee, Ed Sheeran is de laatste tijd best wel sportief bezig. Van die 55 van die chocoladeballen, 500 calorieën. Nee joh, dat heeft hij niet opgegeten. Ed Sheeran dus, met het wereldrecord ding in zijn mond steken. Je hoort hem nu met Martin Garrix. Dit is Repeat It bij 538.

Coolio, Gangsta's Paradise bij 538. Douwe Bob hoor je zo meteen. En die Douwe Bob die nam op zijn eigen verjaardag een risico, waardoor het of een waanzinnige dag zou gaan worden, of misschien wel de allerongemakkelijkste verjaardag van zijn hele leven. Hoe het zit, je hoort het zo meteen.

0: Dus lekker toch?
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
0: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Een goed verhaal is nooit

0: kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data...

0: verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV. Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
8: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
11: Hoe weet jij dat?
12: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
8: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Ja? Echt serieus?
1: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Marnix Westhuis.
17: Douwe Bob, hoor je zometeen naar de Bouwsa. Dit is...

This World's Our Home bij Radio 538. Goedemorgen, mijn naam is Marnix. Ben jij een beetje romantisch? En dat kan heel groot, maar het kan ook heel klein zijn. Want bij ons thuis, mijn vriendin en ik, Frederik, wij hebben een, een romantische vorm van 5 centimeter. Wij hebben namelijk een heel klein rood bordje met daarop de tekst I love you. En de een verstopt hem ergens in huis en zodra de ander hem vindt, dan moet diegene hem dus weer ergens anders in huis verstoppen. Dus soms doe je opeens een kastje open en dan vind je dat bordje en denk je, ah, wat leuk, dan denk je toch weer aan elkaar, dan zie je I love you. En dan is het dus aan de ander de taak om hem weer te verstoppen. Nogmaals, romantiek kan dus ook 5 centimeter groot zijn. Douwe Bob, die je net hoorde, die pakte romantiek iets groter aan. En hij nam er ook nog een best risico bij. Want op zijn eigen 30ste verjaardag zou het of een ontzettende mooie dag worden, of misschien wel een verjaardag waar niemand ooit meer over zou durven te praten. Hij vroeg namelijk zijn grote liefde Anouk te huwelijk. En ze zei, ja, ja, gelukkig. Ja, absoluut. Ze zei gewoon ja. In 2024 zijn ze getrouwd. Alleen de huwelijksreis die kwam pas een paar jaar later. Afgelopen januari gingen ze naar Lapland toe, vol met sneeuw. En ik vraag me dan af, joh, hoe lang mag je bij een hotel eigenlijk zeggen, joh, wij zijn pas getrouwd? Want soms krijg je dan bubbels op de kamer, rozenblaadjes of zelfs een gratis upgrade voor een betere kamer. Zit daar een houdbaarheidsdatum op? Ik bedoel, ja, ruim jaar later ben je niet meer pas getrouwd, toch? Maar ja, het kan ook wel weer geld schelen. En over geld gesproken, Meja, All About The Money, hoor je nu bij 538.

Joh, België is op dit moment wel echt het land waar je dit weekend wil zijn, zeg. Formule 1 met Max Verstappen op Spa-Francorchamps. En ook nog eens het dance-event van de wereld. Tomorrowland, waar je dit weekend niks van hoeft te missen. Want zometeen vanaf 12 uur de meest dansbare lunch van Nederland. 538 live vanaf Tomorrowland. Tot die tijd, de lekkerste.

0: kater, hoofdpijn, moe. Drie woorden die je bijvoorbeeld kunt gebruiken om je zondag te omschrijven. Het is wel een heel makkelijk te raden iets. Dat kun jij waarschijnlijk veel beter jouw dag cryptischer omschrijven in drie woorden. Doe dat via de gratis app van Radio 538. Dat kun je even intypen. Maar nog leuker, spreek jouw drie woorden even in. Dan hoor je zometeen jezelf terug bij Radio 538.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu

0: anders doet.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders schrijf je mis.
20: 538 Nieuws.
21: 12 uur.
22: Noodweer in New York. Het was op een gegeven moment zo erg dat de burgemeester iedereen opriep om binnen te blijven. Er waren blikseminslagen en er viel zoveel regen dat straten en metrostations onder water kwamen te staan. De finale van het WK voetbal zou niet in gevaar zijn. Die is vanavond in New Jersey, niet ver van New York. In een discotheek in Antwerpen is vannacht geschoten en dat heeft een man van 20 niet overleefd. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daarna zijn verwondingen. De schutter sloeg op de vlucht en is nog niet gevonden. Politie heeft wel een paar andere mensen opgepakt. Een bosbrand die donderdag uitbrak bij Madrid is groter aan het worden. En dat ondanks de inzet van 350 brandweermensen en 25 blusvliegtuigen die het vuur aan het bestrijden zijn. De situatie is zo verergerd dat veel mensen hun huizen uit moeten. De bosbrand bij Zaragoza is ook nog niet uit. Problemen op de socials van Meta, Facebook en Instagram werken niet meer goed. Op allestoringen.nl komen duizenden meldingen binnen van mensen die niet kunnen inloggen. Bij Facebook lijken de problemen er alleen te zijn als je via de browser inlogt. Via een app werkt alles normaal. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Frans, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg. Op dit moment 5 vertragingen en dit zijn de langste 3. De A1 richting Osnabrück tussen De Lutte en Duitsland, 13 minuten. Dan de A12 richting Openhuis tussen Oudijk en Duitsland, 12 minuten. En de A12 richting Arnhem tussen Beek en Zevenaar, 11 minuten vertraging. En de flitsers, die krijg je van Julia.
9: We beginnen op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Oudekerk aan de Amstel, 35,2. De A2 echt richting Maastricht bij Born, 230,5. De A10 Diemen richting Zeeburg Tunnel bij Amsterdam, 11,3. De A13 Rijswijk richting Rotterdam bij de Den Haag, 6,8. De A16 grens met België richting Breda bij Breda, opgepast bij 66,5. De A16 Rotterdam richting Dordrecht bij Rotterdam, 7,6. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen, opgepast bij 6,7. De A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen Zuid, opgepast bij 9,2. Dan nog de A28 Meppel richting Zwolle. Bij Zwolle staan ze hier op te wachten bij 104,6. De A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213,3. En tot slot de A59 Breda richting Den Bosch bij Spankapelle op de rem bij 111,8.
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
20: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
19: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
20: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
21: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
23: Simyo.
24: Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
25: Zomer op je radio.
26: Jordi en Julia.
0: Een hele fijne zondagmiddag. 12 uur geweest met zometeen de Rembrandts. En eerst Bieber Rexha, Faithless. Hier is New Religion.

0: Sal Faithless en New Religion hoorde je. Jordi en Julia hier live vanaf Tomorrowland in België op 58. Normaal gesproken natuurlijk Martijn en Julia.
1: Die is maar
0: Martijn,
1: op vakantie.
0: Ja, Martijn is even lekker op vakantie.
1: Met natuurlijk de grote vraag, wat ben jij op dit moment aan het doen? Daar zijn we hartstikke benieuwd naar. Omschrijf even jouw bubbel. Dus wat jij op dit moment uitspookt in 3 cryptische woorden. Dan gaan Jordi en ik proberen te omschrijven wat je dus aan het doen bent. Even voor jou een voorbeeldje. 3 woorden.
0: 3 woorden. Milo, kater, brak.
1: Hoe ligt
0: heel eerlijk.
1: Het kleintje?
0: Ik kan hem heel kort even uitleggen. Wij zijn natuurlijk met 58 hier op Tomorrowland. Het hele weekend. En gisteravond was ik de Bob. Dus ik heb netjes iedereen hier vanaf het terrein met een taxibusje heb ik naar het hotel gebracht.
1: En bij het hotel was je wel Bob af?
0: Ook. Nou ja, in het hotel dacht ik...
1: Alles even ingehaald, Jordi Warners.
0: We doen met z'n allen nog even een klein drankje in de lobby. En toen schoof Milo van de bankzitters, die schoof ook aan. Die is ook hier het hele weekend. Die heeft een bank met Bas en Dylan natuurlijk ook nog gedraaid hier op Tomorrowland. Ah, en ik weet niet of Milo op dit moment luistert, maar echt dankjewel voor de kater deze ochtend. Want er gingen toch iets te snel wat biertjes doorheen. Het was heel gezellig met iedereen, ook met de hele team 538.
1: Ja, van je vrienden moet je het hebben, hè?
0: Ja, nee, dus dat zijn mijn 3 cryptische woorden. Niet voor jou, Jules?
1: Nou, zo werkt het een beetje. Ik zeg dan vetste afsluiter herboren.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar gisteren voelde ik me echt verrot. Maar vandaag, door die set van David Guetta gisteren, ja, mocht je het gemist hebben, je kan het natuurlijk ook terugkijken op de socials en op YouTube. Maar dat is echt, die man, die is zo ontzettend goed.
0: Ja, eens. Oké, 3 cryptische woorden dat vandaag omschrijft. Laat het weten in de 5.

0: Gisterochtend liep hij nog als kersverse vader in het bos met de honden en het kind in de kinderwagen. En s'avonds stond hij gewoon op de Moorland. Ik heb het over Lucas van Lucas en Steve. Je hoorde de Dance Smash van deze week. All I Know.
1: Balance is key, hè, zeggen ze dan.
0: Ja, zeker, absoluut. En ze hebben op twee podia gisteravond een gigantisch feestje gemaakt. Volgend weekend staan ze er weer. En wij ook het hele weekend, hè, 538 live vanaf de Moorland. Jordi en Julia hier. En de vraag, ja, hoe ziet jouw zondagmiddagbubbel er eigenlijk uit op dit moment?
1: Ja, wat ben jij op dit moment aan het doen? Wil je dat in 3 cryptische woorden deze kant op sturen? Dan gaan wij proberen te raden wat jij aan het doen bent. Mark, die stuurt in... Draaien, spel... Zitten.
0: Oeh.
1: Ik denk dat Mark Twister aan het spelen is.
0: Even lekker aan de Twister op de zondagmiddag. Draaien, spel, zitten. Ik denk gewoon dat hij ergens thuis op de bank zit. En op dit moment ook een kaartspel of zo. Mark, zitten wij überhaupt een beetje in de buurt, of niet? Mark?
1: Mark!
0: Mark, je bent op de radio op dit moment.
2: Oké.
0: Okay. Ah, ja, kijk, daar is die. Maar Mark, zaten wij in de buurt met onze gok eigenlijk, draaispel zitten? Of ben je totaal iets anders aan het doen?
2: Ik zit wel in de buurt, ja.
0: Ja? Wat ben je aan het doen, Mark?
2: Ik zit lekker op de bank. Ik ben de was aan het draaien.
0: Ah. En je zit erbij, nou ja.
1: Dit is echt...
0: Zo simpel kan het zijn, ja.
1: Het is zo erg. Mark, je hebt een superdag, jongen.
0: Ja, man van weinig woorden. Mark, ik wens jou een hele fijne zondag, man. Maar jij bent zo chill, ja, dat moet wel goed komen, toch? Ja, precies. Ja. Je hoort het. 5:08 op je zondagmiddag. Jordi en Julia hier live vanaf Tomorrowland. Vanmiddag krijg je nog alle indrukken mee van het grootste festival ter wereld hier in Boom, België. Katy Perry voor je onderweg, Dark Horse, Kensington. En Mark, gaat alles nog goed? Precies. You're nu living for.

0: going back.
1: Katy Perry. En Dark Horse hoorde je op 538.
2: Het is natuurlijk zomervakantie. We zitten er middenin. Het is druk op de wegen. Want we zijn eigenlijk allemaal maar bezig met één ding. En dat is op reis gaan. Waar denk jij als eerste aan bij het woord reizen? Denk daar alvast even over na. Hebben we het zo meteen over. En ook Alvaro Soler en Robin S. onderweg.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week.

0: nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk. Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk

0: jij je focus op de rest?
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
14: 538, Jordi en Julia.
15: Alvaro Soler hoor je zometeen. Na Jonas Blue, Malief, dit is Edge of Desire.

0: Clara Soler en El Mismo Sol. Hoor je op 58. Jordi en Julia live vanaf Tomorrowland.
1: Waar denk jij aan bij het woord reizen?
0: Ja, vandaag in 10 tegen 1. De eerste 10 associaties van Julia bij het woord reizen. En dan is de vraag dus, hoeveel van die 10 dingen waar Julia aan denkt bij het woord reizen, kun je raden?
1: Er komen nu toch al wel dingen in je hoofd op. Wat is het eerste woord waar jij aan denkt bij reizen?
0: Ik denk aan boarding pass.
1: Oh ja.
0: Zeg maar van het vliegtuig.
1: Ja. Heb je dat dan altijd zo netjes geprint in zo'n mapje? Net zoals onze collega Bas Menting.
0: Heeft hij dat, ja?
1: Ja, ja, ja. Nee. Als hij op vakantie gaat, dan gaat hij alles netjes uitprinten en in een mapje stoppen. Ja, dat is zo schattig. Ah,
0: schattig.
1: Maar jij gewoon waarschijnlijk op het telefoontje.
0: Ja, gewoon lekker op het telefoontje. Maar ja, wel aan jou de vraag dus. Welke associaties heb jij bij het woord reizen? Het moeten er 10 zijn. Stuur het even via de 538-app. SMS dan even 10 via de 538-app. Dus stuur even 10 via de 538-app.
1: SMS deden we in 1980, hè, hoor.
0: Sorry.

0: 5:08 op je zaterdagmiddag. Je hoorde Robin S. en Show Me Love.
1: Het is bijna 10-1, dus spelen wij.
2: 10-1.
1: Waar denk jij aan bij het woord reizen? Dat is waar het om gaat in 10-1. Hoeveel van de 10 dingen waar ik aan denk bij het woord reizen, kan jij raden?
0: Sven, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hallo Sven.
0: En goedemiddag zeggen wij ook tegen Corine.
4: Goedemiddag allemaal, hallo.
1: Nou, dat klinkt jij gezellig, Corine.
0: Ja, heel leuk. Sven en Corine, we gaan aan jullie vragen hoeveel van de 10 jullie denken te kunnen raden. En die vraag die stel ik eerst aan Sven. Sven, hoeveel van de 10 associaties met het woord reizen denk jij te kunnen raden?
3: Ik ga voor 6.
0: Jij gaat voor 6. Corine, ga je daar overheen?
4: Ja, dan ga ik voor 7.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Pittige tante, ik hoor
0: nou,
1: het al.
0: Corine,
4: ja, daar houden we van, hè?
0: Dat betekent dat we het met jou gaan spelen. Sven, jij mag lekker afwachten en hopen dat Corine het niet gaat halen.
3: Nou, succes.
0: Ja, makkelijker kan niet.
4: Dankjewel, Sven.
0: Corine, dan rest mij nog één vraag en dat is, ben jij er klaar voor?
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: 10 dingen die te maken hebben met reizen, associaties met Julia. Dan gaan we bij deze beginnen. Corine, let's go!
4: Koffer, vliegveld, paspoort.
1: Oké, wacht. Even per antwoord zeggen we goed of fout, ja? Dus je zegt eerst je koffer.
4: Ja. Koffer.
1: Goed.
4: Trolley.
1: Nee.
4: Vliegveld.
1: Nee.
4: Paspoort.
1: Ja.
4: Wishlist.
1: Wat dan?
4: Wishlist, waar je graag naartoe wil gaan.
0: Nee. Ja.
1: Nee.
4: ID-kaart.
1: Nee.
4: Vliegtuig.
1: Nee.
4: Nou.
1: Wat heb je altijd als je gaat reizen? Zeg maar, het is altijd, altijd voel je een emotie, toch?
4: Ja, heimwee, veelzin, vakantieparels.
3: Tijd is voorbij.
4: Oh, jammer.
1: Stress! Roep nog iets. Wat hoop je op vakantie qua temperatuur?
4: Reisgids.
1: Nee.
4: Nee, hè, Julia, je moet me echt eens bellen.
1: wij gaan nog wel even kletsen, Corine.
4: Ja, zeker, leuk.
0: Ik hoorde daar trouwens ook even Sven. Ja. Probeer jij nou vals te spelen? Ja. Jij roept gewoon tussendoor, gewoon de tijd is voorbij.
1: Oh, waarschijnlijk stond hij mee te tikken.
4: Ja, wij zitten in Brabant, hè? Brabants kwartiertje.
3: Ja. Oh, dan loopt het voor, ja, klopt. Ja,
4: ja, dan mag je wat langer doorgaan.
1: Ik ga nog heel even door de foute antwoorden heen. Ja. Stress, altijd bij reizen. Je bent altijd een beetje zenuwachtig voor de douane zonder reden. Je denkt dan altijd ineens van, wat zit er in mijn tas, weet je wel. Vertraging, hoe dan ook, of je nou gaat reizen met de trein of met het vliegtuig, er is altijd vertraging. Stoppen bij je favoriete benzinepomp.
0: Ja.
1: Toch? Je geeft je geld anders uit, zeg maar thuis lever je dan je blikjes in voor 15 cent statiegeld en thuis in vakantie koop je een broodje voor 18 euro. Lekker weer. En dan vooral hopen dat het in Nederland niet lekker weer is.
4: Oh.
1: Bang voor doortrekken in het vliegtuig.
0: Bang voor doortrekken, pardon?
1: Ja, zo'n die floes in het vliegtuig, dat ken je toch wel? Dat echt.
0: Jij bent zo'n bijzonder figuur soms.
1: Nou, maar ik denk dat er sowieso mensen nu luisteren en denken, ja, ik herken jou erin, joh. En de vakantie is natuurlijk nooit lang genoeg.
0: Nou, bij deze, dat waren de 10 associaties van Julia met het woord reizen. Dat betekent, Sven, dat jij er vandoor gaat met het tosti-ijzer, omdat Corine het helaas niet gehaald heeft.
3: Kijk, lekker. Hoppa.
0: Lekker toch?
1: Eerlijk, Corine, je hebt hartstikke goed gespeeld.
3: Ja, lekker. Hey Julia, mag ik jou nog even de groetjes doen van Daniel en Sitke van Vliet?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Groetjes terug, hè. Gezellig dat jullie luisteren.
4: Hey, en Julia, als je zin hebt in vakantie, bel mij gerust. Ik ben de eigenaresse van vakantieparen.
1: Nou, ik heb allemaal nieuwe vrienden.
0: Nou, zullen we dit allemaal even buiten de uitzending doen, dames en heren? Dat is wel gezellig.
4: Goed, jongens. Mooie uitzending.
1: Doei.
0: 5:08 op je zondagmiddag met zometeen de weekend. En nu eerst Bente. 3,

0: 538, The Weeknd, Dancing in the Flames, hoorde je. Jordi en Julia hier live vanaf Tomorrowland op 538.
1: Ja, en ik was gisteren toch wel een beetje starstruck.
0: Nou, ik ben ook wel jaloers eigenlijk dat ik hem gisteren niet gezien heb, inderdaad.
1: Want ja.
0: Het gebeurde gewoon hier in onze studio. Hij was er ineens. We hadden het ook allemaal niet verwacht. En het was wel echt een legendarisch bezoek ook.
1: Ik heb hem gewoon aangeraakt, hè? Stiekem.
0: Echt waar?
1: Ja. Okay. Even zijn schouder aangetikt.
0: Over wie en wat we het hebben, je hoort het zometeen.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
0: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
5: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Ja?
5: Echt serieus?
1: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
12: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
13: 538 Nieuws. 1 uur.
14: Het lijkt erop dat het kabinet de stikstofdoelen in 2035 gaat halen. Dat zei een expert op Radio 1 die de plannen heeft doorberekend die vorige maand werden gepresenteerd. Hij ziet vooral grote stappen bij kwetsbare natuurgebieden. Daar moeten bufferzones komen waarin veel minder mag worden uitgestoten. Na ruim een dag zoeken in de Amsterdamse Koenhaven is de opvarende gevonden van een gezonken duwboot. Boot verdween gisteren onder water. Hoe dat kon, zoekt de inspectie uit. Reddingsploegen gingen er al snel vanuit dat de opvarende niet meer in leven was. Toen werd het zoeken een bergingsoperatie. In de buurt van de Duitse stad Frankfurt zijn bij een ongeluk met een spookrijder 2 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een vrouw die verkeerd de snelweg was opgereden. Ze reed tegen de auto van een bejaarde man die het ook niet overleefde. De man van de spookrijdster en haar 3 kinderen zijn zwaar gewond. De burgemeester van New York laat uitzoeken of het juridisch mogelijk is om de Israëlische premier Netanyahu te arresteren. Dat zou kunnen rond een top van de Verenigde Naties die in september wordt gehouden. Netanyahu is een oorlogsmisdadiger en moet berecht worden in Den Haag, zei de burgemeester tegen de pers. Vanmiddag is het overal overwegend droog, bij een mix van stapelwolken en zonnige perioden. En bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. En dat was het nieuws op 538.
15: Dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment 7 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. De A2 richting Maastricht-Noord tussen Batadorp en Hocht, 8 minuten. Dan de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 15 minuten. En op de A12 ook een file richting Arnhem tussen Beek en Duiven, 22 minuten. En de flitsers, die krijg je van jullie, ja.
16: We beginnen op de A1 Amersfoort richting Eemnes bij Amersfoort, 39,8. De A2 Amsterdam richting Utrecht bij Oudekerk aan de Amstel, 35,4. De A2 echt richting Maastricht bij Born, 230,3. De A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam, 11,3. De A13 Rijswijk richting Rotterdam bij Den Haag, 6,8. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen, 6,7. De A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen Zuid, 9,2. De A22 ook andere kant op, Beverwijk richting Velsen bij 14,8. De A29 Dinteloord richting Rotterdam bij 103,8. De A50 Apeldoorn richting Zwolle opgepast bij 213,3. En tot slot de A59 Breda richting Den Bosch bij Sprangkapelle op de rem bij 111,8.
17: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: vieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
3: Gisteravond stond er een superster hier in de 538-studio. Wie dat is, hoor je zometeen. Na Afrojack en weer Shakira en Burna Boy.

0: live vanaf Tomorrowland.
1: Het is het allergrootste festival ter wereld. Ook wel de Efteling voor volwassenen genoemd. En wij met 538 zijn het hele weekend hier op Tomorrowland in België om het festival naar jou thuis te brengen. En we passeren dat zo gedurende de dag steeds langzamer in. Dus vanavond, vanaf een uurtje of zes, gaan we helemaal los. Dan hoor je hier de allerbeste DJ-sets. Er komen er ook DJ's langs in de studio. Daar gaan we gezellig mee praten. Gisteravond ook. Er stond Armin van Buuren hier met zijn radioshow. Die heeft Dimitri Vegas nog gesproken. Oliver Heldens is langsgekomen. En gisteravond bij Floris Molenaar hier in de studio.
2: Ja, ik was toch wel een beetje starstruck, hoor. Zeg maar, als je denkt, joh, wat zeg je de hele tijd met je starstruck? Dat is, zeg maar, een woord waardoor je zo erg onder de indruk bent van iemand dat je eigenlijk helemaal sprakeloos bent. En ja, dat hadden wij toch wel een beetje gisteren met meneer Guetta.
1: Meneer David Guetta. Het was ook steeds spannender. Komt hij nog, komt hij niet? Hoe laat komt hij?
2: Ja, je moet je voorstellen, weet je, zo'n gast is zo ongelooflijk. Hij is echt wel een wereldster, weet je wel. Ja, dus hij doet niet zo heel veel interviews. Dus we dachten op een gegeven moment, nou ja, hij zal wel niet meer komen. En ineens
1: was hij. Ja, dus hij stond bij...
2: Hello, is this 538?
1: Hij stond bij Floris in de studio en Floris stelde hem de vraag... Nou ja, weet je, hoe gaat dat nou, het voorbereiden van zo'n set vanavond op de Mainstage? Hij was de afsluiter. Eet je dan bijvoorbeeld ook nog van tevoren iets lekkers? Nou, eten voor de DJ-set, dat zit er bij David Guetta niet in.
3: I don't eat, actually. Before.
4: You don't eat?
3: No, because I don't want to be heavy, you know?
4: Oh, okay.
3: Maybe, maybe some fruits.
4: But after, it's like top sports, the main stage set. So
3: 100%. I eat sugar.
4: And eat sugar?
3: Yeah. Like fruits or, you know, for example, I never, ever drink something like Coca-Cola or sodas, ever. But when I'm on stage for something big like this, I do. Because I just...
4: Why is that?
3: Well, it's just giving me that energy because I never do it. So when I do it, it gives
4: you feel like
3: a crazy rush.
4: Oh, it's like that. It's like if you never drink alcohol and then at some point you drink vodka.
3: That's also the case for me. So I don't drink alcohol. So once in a while, but I'm telling you, if I drink one glass of champagne, I'm drunk. So you call this a cheap date?
4: Yeah, this is cheap. Yeah.
1: Nou, een hoop colaatjes met suiker dus.
2: Ja, als cola mij hetzelfde gevoel zou geven als alcohol... dan had ik echt 20 jaar van mijn leven teruggekregen.
1: David Guetta dus bij Floris gisteravond hier in de studio op Tomorrowland. Binnenkort 538.nl check je het hele interview. De script voor je onderweg. En hier is Marshmallow. Het is de favorite van deze week.
0: 538. Favorite. Marshmallow. Another drink. Favorite.

0: The Script. Superheroes hoorde je op 538. En over superheroes gesproken, dat zijn Taylor Swift en Travis Kelce in Amerika ook. Als Amerika een koning en een koningin zou hebben, dan zouden het Taylor Swift en Travis Kelce zijn. Onlangs getrouwd in Madison Square Garden in New York. En zij zijn zo populair, en daarmee die bruiloft ook, dat de vuilnis die rondom die venue wordt gevonden, dus rondom Madison Square Garden, wordt verkocht op eBay en op allerlei online platformen, omdat het afval is van hun bruiloft. Dat is toch krankzinnig.
1: Ze worden gewoon van die halve peukies. Ja.
0: Dat wordt dan in epoxy gegoten. Dat is een soort van doorzichtig plastic. En dat wordt dan verkocht.
1: Crazy.
0: Bizar, hè? En over Taylor Swift gesproken, je hoort er nu. Dit is Elizabeth Taylor. Elizabeth.

0: Cancraft 400, Topic en A7S hoorde je op 538. Bizarre bericht net in het nieuws. Er loopt op dit moment een wild dier rond, ergens in Middenmeer in Nederland. En de politie is al hard op zoek naar de eigenaar van het dier. Ze hebben ook inmiddels al alle dierenparken in Nederland benaderd om te checken of het wilde dier daar vandaan komt. Al die dierenparken zeggen, dit beest is niet van ons. En geloof me, als jij dit dier tegenkomt in het wild in Nederland, dan schrik je je echt het apenlazerus. Wat en hoe? Je hoort het zo meteen.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op toei.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI,

0: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
12: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000.

0: 299 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: Goedemiddag, Miles Away, hoorde je op 538. Jordi en Julia hier met een belangrijk bericht van de politie in Noord-Holland. Want die is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Je weet wel, zo'n mini-kangeroe.
1: Oh ja.
0: Die loopt op dit moment in de omgeving Middenmeer rond. De politie weet niet van wie die kleine kangeroe is. En de politie roept inwoners op om uit te kijken naar die wallaby, maar het dier vooral niet zelf te vangen.
1: Ik hoor echt alleen maar wallaby. Ik denk alleen maar aan het pretpark.
0: Ja, ik heb ook moeite met het uitspreken van wallaby.
1: Het kwartje valt ook even dan dus het logo van wallaby, het pretpark. Dus een wallaby is.
0: Nee, fijn. Okay.
1: Hij valt even.
0: Top. Het lijkt mij doodeng overigens om dat beest in het wild tegen te komen. Ik weet niet of jij ooit van die video's hebt gezien van zo'n kangeroe in Australië. Die
1: dan helemaal heftig, hè?
0: Ja,
1: dat maar hij ziet er wel op een plaatje heel lief uit. Heel schattig. Ja. Je zou hem wel in knuffelvorm willen hebben, zeg maar.
0: Nou ja, je zou ook denken, waar komt dan die wallaby vandaan? Nou, sinds 1 juli 2024 mag je dit niet als huisdier nemen. Mensen die voor die datum wel al een wallaby hadden, mogen deze nog wel houden tot het dier doodgaat. Dan kun je ook nog denken, maar komt dat beest dan niet uit een dierenpark? Nou, nee, want de politie heeft ook contact gezocht met 2 dierenparken in de regio. Die missen geen wallaby.
1: Maar dan is het toch gewoon zo dat iemand dit is blijkbaar als huisdier heeft genomen.
0: Ja.
1: En zich nu niet durft te melden omdat dat strafbaar is.
0: Ik vind het ook wel zielig hoor.
1: Maar een beetje.
0: Sneu. Ja, dus even een oproep hier op 538. We dachten, we doen even een duit in het zakje. We helpen de politie even mee. Heb jij
1: een kangeroe gezien?
0: Ja, heb jij een mini-kangeroe gezien? In de omgeving Middenmeer, Noord-Holland. Meld jezelf bij de politie. Vang de wallaby niet zelf. Ben je de eigenaar van het dier, dan zou de politie het ook fijn vinden als je jezelf even meldt. 538 met Lost Frequencies zometeen. En nu eerst Tina Turner. Hier is de best.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear hoorde je op 15:08. Vanmiddag om 3 uur is de laatste Formule 1 voor de zomerstop. Ja, op het circuit hier in België, de Grand Prix van België. Circuit Spa-Francorchamps. Ik kan het nooit goed uitspreken, dus laat het
1: aan je. Ik vond het een chic eruit komen.
0: Dankjewel. Na die zomerstop heb je Hongarije. Spa-Francorchamps. Heb je Hongarije nog? Hongarije. En daarna heb je Spa-Francorchamps. Hou op. En dan na de zomerstop Hongarije dus. En dan Nederland. De Grand Prix in Zandvoort. Bij 538 maak je vanaf 3 augustus kans op de allerlaatste kaart. Het is namelijk de allerlaatste Grand Prix natuurlijk in Zandvoort. Maak je kans op vanaf 3 augustus op 538. David Guetta hoor je. Dan Nelly en Kelly.

0: David Guetta, Alesso en Never Going Home Tonight op 538.
1: Ja, vanavond is het toch wel zover, hè? De grote WK-finale. Ik had eerlijk gezegd echt gemanifesteerd dat we erin zouden zitten. Dat is niet gelukt. Het wordt Spanje tegen Argentinië. Daarom heb ik mijn Braziliaanse shirt aangetrokken. Ja. Maar zometeen gaan we even vooruitblikken op de wedstrijd.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
7: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
8: Nee, niet die ober.
7: Zullen we deze zomer weer?
8: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
9: Grand Italia. Thuis in Italië.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
14: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
21: AllSafe.
16: geeft ruimte.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
23: Ja?
24: Echt serieus?
25: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
26: 18 plus speelbewust.
27: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
28: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
29: 538 Nieuws.
30: 2 uur.
31: Vrachtwagens die nu nog over de Merwedebrug bij Gorkum rijden kunnen een boete krijgen, maar dan moeten we het wel eerst zien, zegt de politie. En we zijn daar niet continu aanwezig. Sinds gistermiddag mogen er geen trucks meer over de verzwakte brug. Ondanks het verbod rijden ze er toch. Oekraïne heeft wraak genomen op zware luchtaanvallen van Rusland, waarbij Kiev vannacht het belangrijkste doel was. Bij de vergeldingsacties van Oekraïne werden oliedepots geraakt in Rusland. Ook werden 3 olietankers aangevallen op de Zwarte Zee. De schepen hoorden bij de Russische schaduwvloot. In Middenmeer, Noord-Holland, loopt een ontsnapte walibi rond, een soort kleine kangeroe. En de politie is nu op zoek naar de eigenaar, want niemand weet van wie die is. Dierentuinen in de buurt missen in elk geval geen walibi. Ga het dier niet zelf vangen is het advies, maar bel 112 als je hem ziet. Wielrenner Jonas Vingegaard heeft niet lekker geslapen. Hij werd in het hols van de nacht wakker gemaakt voor een dopingcontrole die 40 minuten duurde. Vingegaard, die tweede staat in het algemeen klassement, is not amused dat zijn slaap werd verstoord. Gele truidrager Tadej Pogacar werd een paar uur later gecontroleerd. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 17 tot 23 graden. Vanavond trekken buien over het noordoosten van het land. Elders is het droog. En dat was het nieuws op 538.
0: Frans, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment 5 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. De A1 richting Osnabrück tussen de Lut en Nederlandse grens, 8 minuten. Dan de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 13 minuten. En de A12 richting Arnhem tussen Beek en Duiven, een vertraging van 14 minuten. En de flitsers, die krijg je van Julia.
1: We beginnen op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij 35,5. De A10 Diemen richting de Zeeburgtunnel bij Amsterdam, 11,3. De A13 Rijswijk richting Rotterdam bij Den Haag, 6,8. De A16 grens met België richting Breda bij Breda, opgepast bij 66,9. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam, 7,8. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenberg, staan ze op te wachten bij 6,7. De A29 nog, Dinteloord richting Rotterdam bij Heiningen, opgepast bij 103,8. De A50 Apeldoorn richting Zwolle, 213,3. De A59 Breda richting Den Bosch bij Spankapelle. Dat was eigenlijk de laatste, opgepast bij 111,9.
32: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
33: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
34: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
35: 3 sterren slot.
34: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
36: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
37: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
36: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
37: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
29: Tomorrowland. Bleef je dit weekend live op 538.
38: Zomer op je
0: En hele fijne zondagmiddag met Miles Smith, Nal Horan en Drive Safe. En nu eerst Calvin Harris. Hier is Blessings.

0: Naal Smit en Naal Horn, you're the Drive Safe op 538. Live vanaf Tomorrowland op dit moment in Boom, België. Het grootste, meest magische festival ter wereld. Maar, terwijl wij live vanaf Tomorrowland komen dit hele weekend, dus vanavond ook, speelt zich nog iets anders af in de wereld, wat, nou ja, waar alle ogen op gevestigd zijn vanavond.
1: Ja, de grote WK-finale. Het is eindelijk zover. Ik heb ook het gevoel dat we al maanden in deze bubbel leven van het WK.
0: Ja, zo voelt het wel. Spanje tegen Argentinië. Nou, kunnen wij allebei er heel leuk over praten, Joel, maar wij hebben er echt nul verstand van.
1: Dat ik mijn Brazilië-top vandaag heb aangetrokken, dat is ja. Eigenlijk al genoeg.
2: Al lang uitgeschakeld ook.
0: Nou ja, en je hoort hem al, Dylan Boet, die is hier ook dit hele weekend. En nou ja, laat dat dan iemand zijn die wel verstand heeft van voetbal. Dus Dylan, alle vragen die wij hebben over vanavond, kunnen we die op jou afvuren?
2: Dat kan hoor. Ik ga ze proberen zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar ik ben ook maar gewoon een fan.
0: Wie gaat er winnen?
2: Dat wordt wel een lastige. Als ik mijn geld ergens op in zou moeten zetten, dan zou dat wel Spanje zijn.
0: Okay.
2: Die zijn, die hebben echt een waanzinnig WK gehad. Die hebben echt elke pot gecontroleerd. Hebben maar één tegengoal gehad. Hebben nog geen seconde achtergestaan dit WK. Hebben eigenlijk een beetje de titelfavoriet Frankrijk verslagen in de halve finale. Frankrijk had helemaal niks in te brengen. Die hebben een aardige klapper gehad. En dat was ook wel te merken gisteravond. Ze verloren met 6-4 van de Engelsen.
0: Ja.
2: Dus nee, als ik mijn geld ergens op in zou moeten zetten, zou het Spanje zijn. Ja.
0: En wat is er nou waar, of wat krijgen we nou mee van Argentinië, de favoriet van de FIFA? Ze zouden geholpen worden door scheidsrechters. Ja. En kunnen we dat nog steeds concluderen? Of valt het allemaal wel mee?
2: Nou ja, kijk, we hebben dat natuurlijk 4 jaar geleden in Qatar gehad. En met de handsbal van Messi in die wedstrijd tegen Nederland. In die halve finale, waar die eigenlijk een kaart voor had moeten krijgen, die hij niet kreeg. En nou ja, het beeld, hè, rondom dat WK in Qatar was natuurlijk, hè, met al die arbeidsmigranten die zijn overleden. En dus dat was een WK met een donker randje. En ja, wat is dan mooi? Ja, als Messi dat WK zou winnen. Dus dat was toen natuurlijk het verhaal. Messi had nog nooit een WK gewonnen. Was eigenlijk de enige prijs in zijn carrière die hij nog nooit gewonnen had. Nou ja, en nu kan hij dus geschiedenis schrijven. Door, nou ja, wederom een WK te winnen in wat mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Argentinië gaat zijn. Het is ook echt al, ik geloof iets van 60 jaar geleden, dat er een land 2 keer achter elkaar een WK heeft gewonnen. Dus wat dat betreft staan eigenlijk alle seinen op groen om er een historisch WK van te maken. Maar ik zelf, en dat is gewoon puur op eigen naam. Ja, ik geloof niet dat de FIFA een handje heeft in wie er een WK wint. En dat scheidsrechters omgekocht zijn en zo. Er is heel veel corruptie bij de FIFA, maar ik denk dat dat meer in het orgaan zit dan dat we dat echt terugzien op het veld.
0: Stel, je bent gestopt met kijken naar het WK omdat Oranje er al een hele lange tijd uit ligt. Is dan vanavond een moment om je televisie aan te zetten, want we gaan echt vuurwerk zien?
2: Ja, dit is wel echt.
1: Wordt het spannend, zeg maar? Ja, zijn ze echt goed aan elkaar gewaagd? Worden het penalties, zeg maar, à la zo'n wedstrijd? Of wordt het wel.
2: Nou, ik denk dat wat we gaan zien is dat Spanje gaat controleren en die gaat wel op een bepaald punt voorkomen. Alleen wat we met bijvoorbeeld de Argentijnen in de halve finale tegen Engeland hebben gezien, die stonden, 1-0 achter. En ja, daar gaat gewoon, bij die Argentijnen gaan een soort knop om. En dat wordt gewoon als het ware zwart voor de ogen.
1: Ja,
2: en die beginnen te knokken.
1: Ja. Dat vind ik wel vet. Dat vind ik wel leuk aan voetbal. Niet dat veilige gelul, weet je wel. Maar gewoon gaan met die banaan.
2: Nou ja, Spanje zal het spel maken. Maar Argentinië is, nou ja, dat hebben we wel vaker gezien dit WK, echt in staat om terug te komen van een achterstand. En echt te knokken tot de allerlaatste seconde. Dus ik denk dat we echt een waanzinnige finale gaan zien.
1: Oh, maar dit wordt eigenlijk zo'n feest. Ook hier op Tomorrowland. Er zijn natuurlijk zoveel Spanjaarden, zoveel Argentijnen.
0: Ja. Vanavond.
2: Ik vraag me af wat ze gaan doen eigenlijk met die WK-finale. Gaan ze
0: voetballen?
2: Dat. Nee, ja, dat snap ik. Maar hier op Tomorrowland gaan ze dat toch ergens.
1: Op de main stage.
2: Gaan ze dat nog ergens uitzenden?
1: Hi, Mr. Guetta.
0: Geen idee. Ja. Nee, ja, vanavond 9 uur. Het wordt dus spannend. De grote WK-finale. Je hoorde onze voetbalcommentator ter plaatse, Dylan Boet.
1: Kan hij niet, hè?
2: Ongelooflijk.
1: En dan op 2 uur slaan.
0: Bij het weer zondagmiddag met Britney Spears. Dit is Baby One More Time.

0: Sommier en Dark Before the Dawn hoorde je. Jordi en Julia hier op 538.
1: En in het weekend spelen we de weekendquiz. De quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met weekend. 5 vragen, weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. Wil je nou meespelen, app het woordje weekend naar de app van Radio 538.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed. Hey.
8: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim.

0: zometeen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: 538, Jordi en Julia.
13: Wil je meedoen met de weekendquiz? Stuur dan weekend via de 538-app.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth en See You Again hoorde je op 538.
1: De Weekend Quiz.
2: Ja, in het weekend spelen wij namelijk de Weekend Quiz. De quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met weekend. Het zijn vijf vragen. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste drie vragen goed, dan pak je €50.
0: En we gaan eerst over naar Gammel uit Eindhoven.
2: Ja, dat klinkt ook een beetje gammel.
0: Hallo Gammel.
2: Gamel.
0: Gamel.
2: Nee, ja. Niet weer dit. Nee. Nou, we hebben echt problemen met onze telefoonlijnen al.
0: Dat denk ik ook inderdaad. Gamel, je bent op de radio.
2: Het is ook echt heel erg.
0: Ja, oké, we gaan even kijken of Dion er is. Dion uit Alkmaar.
3: Yes, ik hoor jullie.
2: Oké, Dion is luid en duidelijk. Maar Gamel? Maar
0: misschien... Ja, ik... nee, dat... Hallo, de tweede persoon die aan de telefoon hangt.
2: Ja, dit is verschrikkelijk. Sluit maar weg. Nee,
0: dat is Dion die we nu aan de telefoon hebben.
2: Nu moeten wij even gaan denken wat we dan doen.
0: Nou, zullen we het...
2: alsjeblieft die telefoonlijn neer.
0: Zullen we het in ieder geval met Dion gaan spelen? Laten we het gewoon lekker met Dion spelen. En als Dion... Nou, zullen we doen? Drie van de vijf vragen goed heeft, dan heeft hij gewonnen.
2: Ja.
0: Toch?
2: Doen we.
0: Oké, Dion, ben je er klaar voor?
3: Ja hoor.
0: We gaan bij deze beginnen.
1: Vraag 1. De Weekend.
0: De naam van de Duitse zangeres, onder andere bekend van de hit Atemloos, die vorige week in Nederland een concert gaf. Wie is dat?
3: Dat zou ik weer. Nee, ik kom er niet op.
0: Helaas, dan gaan we snel door.
1: Vraag 2.
2: Weekend. De naam van de musical die sinds gisteren vroegtijdig moest stoppen door waterschade.
3: Is dat Soldaat van Oranje?
0: Nee, dat was de Moulin Rouge, helaas. Ja, dan wordt het nog wel lastig. We gaan door naar de tweede.
1: Vraag 3.
2: Weekend. De naam van de landen die vanavond tegenover elkaar staan in de WK-finale.
3: Argentinië, Spanje.
2: Hoppa, puntje voor jou.
0: Die is hartstikke goed. Bij deze gaan we door naar de volgende vraag 4.
1: Vraag 4.
2: Weekend.
0: De naam van de schilder die het schilderij De Nachtwacht heeft gemaakt.
3: Dat is Rembrandt van Rijn.
0: En dat is hartstikke goed.
2: Ik hoop zo dat je de laatste goed hebt, man. Dan heb je gewoon lekker €50 in de pocket.
0: Daar gaan we.
1: Vraag 5.
2: Weekend. De naam van de bekende bloementuin in Zuid-Holland... waar je jaarlijks miljoenen toeristen op afkomen.
3: Dat is Bloemencorso.
0: Nee.
2: Ja, maar Bloemencorso, dat wordt daar wel een beetje zo gevierd. Hoe heet dat? Hoe heet dat die plek? Iets, wat doe je? Waar kook je? In welk plek in je huis kook je?
3: Keukenhof.
0: Ja!
2: Ja, ik vind gewoon dat impact.
0: Dan ben je wel heel coulant, Julia, vandaag. Ja. Maar goed, bij deze bijzondere omstandigheden. Dion, je gaat even door met het 50 euro natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk.
0: €50 komt jouw kant op.
3: Lekker, man. Dankjewel.
2: Hoi, hoi.
0: En nog een hele fijne zondag. Doei, doeg. Het is 538 live vanaf Tomorrowland met Armin van Buren zometeen. Ook nieuwe Radicals hoor je. En eerst nieuwe muziek van Flair.

0: Armin van Buuren, Like a Child, gisteravond nog hier in de studio.
1: Radio 538, live vanaf Tomorrowland.
0: Presenteerde hij zijn radioprogramma met heel veel grote DJ's te gast. Hij draaide hier zelf ook. En dit hele weekend kun jij dus genieten van het populairste festival ter wereld, Tomorrowland. We sturen het naar jouw woonkamer, je auto. Waar je maar ook bent, sturen we een beetje naar je toe. En zo langzamerhand de dag masseren we dat een beetje in. Dat festival krijgt een beetje de sfeer te proeven.
2: Wat vertel je dat mooi. Ja. Masseren een beetje in. Ga door, ga door.
0: Iemand die verder gaat met masseren zometeen. Dat is Floris.
3: Ja, hele grote handen.
2: Maar heel viezig. Hey, Floris, jij hebt geslapen als een koning, denk ik.
3: Ja, ik heb heerlijk geslapen, ja. Ik had, waar doel je eigenlijk op?
2: Ik doel dat jij natuurlijk een grote ster hebt gesproken gisteren.
3: Ja, dan zou je dus eigenlijk niet kunnen slapen. Omdat je nog helemaal hype. Ja, ik heb gisteren David Guetta de hand geschud. Dat voelt als iets heel raars.
2: Ja, toch?
3: Ja.
2: Hij is ook gewoon een mens, maar hij is zo'n icon gewoon.
3: Ja, maar het ding was, ik was niet heel zenuwachtig om hem te spreken. Want het is gewoon, ik denk altijd, hij doet ook, als hij moet poepen, doet hij ook gewoon zijn broek naar beneden.
2: Dus talent,
3: maar het is gewoon
2: talent,
3: een mens van vlees. Iedereen was hier omheen, was zo hyped. En daar word je dan zenuwachtig van ineens. Ja. Het was heel leuk en een hele aardige gozer. En ja, volgens mij draai je hem ook wel eens op 538.
2: Mocht je benieuwd zijn, check even de video op Instagram met Radio 538.
0: Zeker. Zometeen van 3 tot 6 zit jij hier ook weer. Komt er dan nog een superster langs?
3: Je weet het nooit. Want op Tomorrowland lopen die artiesten. Die kunnen te pas en te onpas hier. Is het een zoete inval? Nee, dat niet. In ieder geval niet op de planning. Je weet het nooit. Maar even heel iets anders. Ik zag een verhaal over. Hebben jullie wel eens vroeger tekeningen gemaakt of zo op school?
2: Yes, ja, tuurlijk. Al van die wedstrijden.
3: Ja, dat je dan mee naar huis nam en dan aan je vader of aan je moeder. Daar las ik me toch een bizar verhaal over. Maar daar kom ik zo wel op terug.
0: Dat zometeen bij Floris na 3 uur live vanaf de morgen. Eerst Max en Andy Graham.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad, Italiaans design badkamers, gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Even bollen. Idee.

0: meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
5: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?
5: Maak er een pot.

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50. Meer.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 538 Nieuws. 3 uur.
2: Rijkswaterstaat wil eind van de zomer een besluit nemen over hoe het verder moet met de Merwedebrug bij Gorinchem, meldt RTL Nieuws. Vraag is of de verzwakte brug wordt opgeknapt of dat er een langdurig verbod voor vrachtwagens komt. Sinds gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug rijden en kunnen chauffeurs een boete krijgen. In de buurt van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is vannacht een man neergestoken, meldt AT5. Hij moest naar het ziekenhuis, maar hoefde niet lang te blijven. De politie weet nog niet waarom de man werd gestoken. Er is ook iemand opgepakt voor de steekpartij. Dat zou een jong iemand zijn. Iran heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Kuwait. Er zijn energiecentrales geraakt en installaties voor het ontzilten van zeewater, zegt Kuwait zelf. Vrijdag waren dezelfde installaties ook al doelwit. Iran meldde eerder vandaag aanvallen op militaire en Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. En in de Belgische stad Gent is vanmorgen een auto ondersteboven op het spoor beland. Volgens buurtbewoners werd er hard gereden voor de auto door een hek langs het spoor reed. De mensen in de auto zijn daarna gevlucht en nog niet gevonden. De politie denkt daarom dat ze niet gewond zijn geraakt. Het is bijna overal droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het noorden kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12. En dat was het nieuws op 538.
3: Eens even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A1 richting de grens door de controles. 7 minuten. Dat geldt ook op de A12. Daar 11 minuten. En de andere kant op van de Duitse grens richting Arnhem bij Duiven. 7 minuten ook op de A12. Sterkt als je erin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Amsterdam-Utrecht. Hectometerpaal 55,4. A4 Leiden-Amsterdam 14,9. En de A10, dat is de ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11,3. A12 Utrecht-Maarn 70,9. En de A13 Rijswijk-Rotterdam 6,8. A16 Rotterdam-Dordrecht 7,8. En de A17 Roosendaal-Moerdijk 6,7. A20 Rotterdam-Maasdijk 19,1. En de A29 Dinteloord-Rotterdam 103,8. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20,2. En de A50 Apeldoorn-Zwolle 213,3. Laatste voor nu A59 Breda in de richting Den Bosch op de rem bij 111,9.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer

0: zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
2: 538 Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
3: Zomer op je radio. Ja hoor, goedemiddag. Dat is een bizar verhaal over een school die geld vroeg aan de ouders en de bijzondere reden waarom, hoor je zo meteen. Dit is Hugel en Jamaican.

Man, I Need Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik las een bizar verhaal vandaag over een school die geld vroeg aan ouders voor iets waar je eigenlijk geen geld voor zou kunnen vragen. Oké. Het hele verhaal hoor je over 6 minuten na de Dance Mash van deze week. Lucas en Steve, All I Know bij 538.

0: Turn Me On. Maakte jij mooie tekeningen vroeger?
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Ja, vroeger op school bij tekenen bijvoorbeeld. Of een ander creatief vak wat je had dat je dan iets moest maken. En was je daar goed in? Ik was daar dus totaal gewoon geen wonder in. Helemaal niet. Nul. Ik heb ooit een tekening ingeleverd bij mijn docent. Van gewoon zo'n A4'tje met een huisje, een boompje en een beestje. Een paar krabbeltjes op een blad. Het is echt een dikke onvoldoende voor gekregen. Ook helemaal ontdaan. Het is niet mijn talent. Laten we het daarop houden. Heel eerlijk. Het maakt uiteindelijk ook niet echt uit. Want volgens mij, als je iets voor je ouders maakt, dan is het vooral belangrijk dat het door jou gemaakt is. En of het er een beetje schappelijk uitziet, dat doet er eigenlijk niet echt toe. Kunst hoef je het niet te noemen, maar daar dacht een school in Engeland anders over. Ik las daar een verhaal over. Ik was echt verbaasd. Een basisschool in Engeland heeft dus €20 gevraagd voor tekeningen van kinderen die ze dus mee naar huis wilden nemen. Dus de ouders kregen gewoon een bonnetje van, productiekosten. €20 betalen voor datgene wat je kind gemaakt heeft. Dat is schandalig, toch? Ouders ook helemaal boos. Volgens mij gaat het niet lang stand houden, maar het is eigenlijk een rare vraag om geld te vragen voor iets wat je kind gemaakt heeft. Sterker nog, bij mij zou die school zeg maar geld toe moeten geven om het aan mijn ouders te kunnen overhandigen. Wezenlijk. Taylor Swift is hier bij 538.

0: Smith, Fix What You Didn't Break.
1: Dit is 538, live vanaf Tomorrowland.
0: Dit hele weekend live vanuit Boom in België. Tomorrowland in volle gang. En ik ben vandaag eventjes het festivalterrein opgelopen met een microfoon om eventjes een beetje de sfeer te proeven. Vooral op zoek naar Nederlanders, landgenoten die van het festival Tomorrowland aan het genieten zijn. Grote vraag is, wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment? Goed luisteren. Wat was het eerste dat je dacht toen je vanmorgen wakker werd? Ja. Wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Wat was het eerste waar hij aan dacht toen hij 's ochtends wakker werd? A. Moet ik nog een dag? B. Wat is ze mooi, hè? Dat hij dat als eerste dacht. Of C. Waar is de bar? Ja, dus wat dacht hij als eerste toen hij wakker werd vanmorgen? A. Moet ik nog een dag? B. Wat is ze mooi, hè? Of C. Waar is de bar? Stuur je antwoord. A, B of C. Aan me door. Rechtsboven in de app van 538. Het juiste antwoord, hoor je zo.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar €0,99. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
8: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20

0: al zin in morgen.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je van Jumbo.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Het is big sale bij Iris Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Ja?
7: Echt serieus?
8: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Wat wordt er gezegd op het stukje piep in de zin van de Nederlandse bezoeker van Tomorrowland die je hier hoort?
11: Wat was het eerste dat je dacht toen je vanmorgen wakker werd?
10: Ja. Is dat A, moet ik nog een dag? Is dat B, wat is ze mooi, hè? Of is dat C, waar is de bar? Stuur jouw antwoord door via de app van 538. Rechtsbovenin het juiste antwoord hoor je over 5 minuten.
12: 538, Floris Molenaar.
10: Oh, Bruno Mars hoor je zo meteen naar Jonas Blue. Dit is Edge of Desire. Radio.

0: vakantiediscounter.nl.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank.

0: Stars, Hij Just Might.
1: Dit is 538, live vanaf Tomorrowland.
0: Vanuit België, Tomorrowland, waar je nou, zo richting de avond steeds meer muziek vanaf het podium gaat horen ook. Dikke beats uit Boom. Maar ik heb Elisa even aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag, jij bent naar de McDonald's geweest. Oh, dat mag ik echt niet zeggen, maar je hebt een lekker hapje gehaald.
2: Yes.
0: Kwam je ergens gewoon langs of was het gewoon, je was thuis en je denkt, we hebben honger, we gaan er gewoon heen?
2: Nee, we hadden honger, dus we gingen erheen.
0: Oh, het is echt wat doelbewust, wat goed zeg. Ja. Daar is de zondag voor, hè Elisa?
2: Inderdaad.
0: Zo simpel is het. Elisa, ik ben eventjes met de microfoon het terrein van Tomorrowland opgelopen vandaag. Op zoek naar Nederlandse festivalbezoekers. De grote vraag is, wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment die ik, van een vraag die ik stelde aan een Nederlander? Wat was het eerste dat je dacht toen je vanmorgen wakker werd? Ja, Elisa, wat zegt deze Hollander hier? Is dat A, moet ik nog een dag? Is dat B, wat is ze mooi, hè, dat hij dat als eerste dacht? Of C, waar is de bar? Wat denk je?
2: Nou, ik dacht B is het sowieso niet, dus we gaan sowieso gewoon voor B.
0: Je dacht, het is sowieso niet B, dus het zal wel B zijn. We gaan even luisteren. Wat was het eerste dat je dacht toen je vanmorgen wakker werd?
3: Wat is het toch knap?
0: Ja hoor. Ja, jij bent met je vriend, heb ik me laten vertellen.
2: Ja, klopt.
0: Zeg, denkt jouw vriend dat ook altijd als hij wakker wordt 's ochtends?
4: Zeker weten.
0: Ja, heel goed. Dat is het enige juiste antwoord. was het goede antwoord? 538 strandlaken sturen we je kant op. En weet je, we doen er twee, want dan kunnen jullie lekker naast elkaar liggen. Zullen we het zo doen?
2: Ja,
0: yes, jullie. Nou, buik lekker uit van de burgertjes en de mooie zondag nog daar. Met z'n tweetjes.
2: Doei.
0: 538 met de Red Hot Chili Peppers. Dit is Scar.

Live vanaf Boom Tomorrowland in België, waar gisteravond de grote superster die je net hoorde bij me aanschoof. In de studio, de man die je ongetwijfeld kent van deze hits.

0: we have to switch to English. David Guetta. Monsieur David Guetta, we have to say.
1: Monsieur David Guetta, if you want. It's funny, like, because you were playing all the hits. I was like, oh my God, he's going to play all my hits. Like, it's going to take a minute.
0: We don't have time for that.
1: I need to be on stage in 1 hour.
0: You will not make it. Ja. Hij maakte zich een beetje zorgen. Hij denkt, als je al mijn hits gaat draaien, ik moet over een paar uur optreden. Nou, inderdaad, als je al zijn hits achter elkaar zet, dan zijn we ongeveer met de kerst klaar, denk ik zo. En er komen ook steeds weer nieuwe klappers bij. Zoals die je net hoorde, David Guetta en Human hoorde je bij 538. Dit zijn de Jonas Brothers, Carol G en X.

0: Rexa, Faithless New Religion, Radio 538. Floris hier. Ik zag een filmpje dat helemaal viraal gaat over een kerel uit Amerika. Die had een taart besteld, maar hij kreeg de verkeerde taart mee uiteindelijk. En dat was erg pijnlijk. Oké, het hele verhaal hoor je zo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: het een tikje anders doet.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod. Pap!

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: dus
1: woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorinchem gaat duren. Pas eind deze zomer volgt een besluit, meldt RTL Nieuws. Sinds gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug rijden. Rijkswaterstaat moet kiezen of de brug wordt verstevigd of dat er een langdurig vrachtwagenverbod komt. Iran heeft raketten afgevuurd op een haven in Jordanië. Een aantal raketten werd uit de lucht geschoten voor ze iets konden raken. Eén raket kwam in onbewoond gebied neer. Er werden geen gebouwen of mensen geraakt. Op meerdere plaatsen in Jordanië ging het luchtalarm af om mensen te waarschuwen voor de aanval. België gaat op zoek naar andere scheepsbouwers voor fregatten. De marineschepen waren besteld bij het Nederlandse bedrijf Damen, maar ze worden 2 keer zo duur als gedacht. Ook zijn ze pas jaren later klaar. België praat deze week met scheepsbouwers in andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en Italië. En FIFA-baas Infantino heeft tijdens het WK-voetbal flink wat airmiles gespaard. Hij bezocht elk stadion minstens 1 keer en vloog daarvoor ruim 95.000 kilometer. Dat is ongeveer 2,5 keer de aarde rond, heeft persbureau AP berekend. Ze volgden het privévliegtuig van de sponsor, dat Infantino bij het vorige WK ook gebruikte. Het is bijna overal droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het noorden kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12. En dat was het nieuws op 538.
2: Dat is toch fijn voor Infantino. Kan jullie wel lekker inwisselen als hij gaat tanken. Hartstikke goed. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen momenteel. Eerst op de A5 Amsterdam-Hoofddorp bij Hoofddorp door een ongeval 7 minuten. En de A12 richting de grens door de controles 12. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 naar de Amsterdam. Hectometerpaal 13.3. A2 Maastricht-Echt 236.2. En andere kant op A2 Echt weer 220.0. A4 Leiden-Amsterdam 14.9. En verderop de A4 Bergen op Zoom Heiningen 211.3. A4 verderop Delft-Den Haag 47.1. En de A7 Drachten-Groningen 169.6. A10 dat is de ring Amsterdam. Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. En de A16 Dordrecht-Breda 45.8. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.7 en de A29 Dinteloord-Rotterdam 103.9. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20.2 en de laatste de A50 Apeldoorn in de richting Zwolle. Omagent gemeld dus op de rem bij 213.3.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data.

0: Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
1: En zo is het. En een man in Amerika die een taart kreeg die eigenlijk bedoeld was voor iemand anders, heeft iets te maken met een baby. Hele verhaal over

0: Wrecker. Heb je wel eens het verkeerde gekregen?
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Ja, dat je iets kreeg wat eigenlijk helemaal niet voor jou bedoeld was. Ja, ik heb deze bij mij thuis wel eens een pakketje afgeleverd met daarin een Ray-Ban zonnebril. Echt zo'n echte, origineel exemplaar. Dat zijn best wel dure dingen. Ik heb hem wel gehouden. Maar het is toch ook een beetje een ongemakkelijk gevoel, hè? Dat je iets, ja, dat is eigenlijk niet voor jou bedoeld. Voelt toch een beetje ongemakkelijk. Nou, hoe kom ik erop? Ik zag een filmpje op TikTok dat helemaal viraal ging. Dat is een filmpje van Nick Wilkins, dat is een influencer uit Amerika. Die had een taart besteld. Nou, die haalde hij op. Maar toen hij thuis kwam, merkte hij dus dat in de doos niet de taart zat die hij besteld had, maar de taart die een stelletje had besteld voor hun gender reveal party. Waarin ze dus ja, bekend gingen maken wat het geslacht zou worden van het kindje dat ze verwachten. Ja, nou, wat die man dus besloot, ik ga dit groots filmen. Gender reveal neem ik wel op me. En ja, daardoor komt dus dat stel er via TikTok achter dat ze een tweeling verwachten van twee jongetjes. Toch een bijzondere situatie. Ergens toch licht ongemakkelijk. Hè? Dat je een gender reveal taart meegeeft aan de verkeerde. Overigens, het zou mij ook kunnen overkomen, hoor. Als je mij ziet lopen op straat, dan zou je ook zeggen dat ik 25 weken zwanger ben.
1: 538.
2: Favorite. Marshmallow. Another drink.
1: Favorite.

op via de radio. Veel live muziek, live vanuit Tomorrowland, België. Lost Frequencies vanavond. Steve Angelo, Fisher, John Summit, Alesso. En de afsluiter van dit weekend op de mainstage. Deze grote superster. Calvin Harris ga je live horen vanavond op 538. Dit is Satisfied.

0: Live This Love.
1: Radio 538.
2: Live vanaf Tomorrowland.
0: En zo is het dit weekend. Live vanaf Tomorrowland in Boom in België. Waar ik vanmiddag eventjes met een microfoon het festivalterrein op ben gelopen. Ja, daar bulkt het van de mensen die laten we het zeggen, 10 over 12 begin van de middag al totaal in de olie zitten. Echt helemaal de weg kwijt zijn na een heel weekend lang. En ik ben ook even op zoek gegaan naar Nederlanders. Heel veel nationaliteiten lopen er rond hier op Tomorrowland, op het festivalterrein. Maar er is ook wel een paar Nederlanders. Die heb ik even wat vragen gesteld van, ja, hoe hangt de vlag er eigenlijk bij? Grote vraag is, wat wordt er gezegd op dit stukje piep?
3: Ja, welk deel van je lichaam heb je het meeste pijn momenteel?
0: Ja, is dat A, rug, B,

0: C is een kruis. Heeft je antwoord A, B of C aan me door rechtsbovenin in de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade... en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.

0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken.

0: en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Ik heb even een bezoeker gesproken op het festivalterrein van Tomorrowland. Wat zegt hij hier op het stukje piep?
4: Ja, welk deel van je lichaam heb je het meeste pijn momenteel?
3: Is dat A, zijn rug, B, zijn hoofd of C, zijn kruis? Geef jouw antwoord A, B of C aan me door via de app van 538. Het juiste antwoord hoor je over 6 minuten.
5: 538, Floris Molenaar.
3: Ook Maan en Golband naar Jennifer Lopez en David Guetta. Save me tonight.

0: Want stiekem.
1: Radio 538.
2: Live vanaf Tomorrowland.
0: Joeri, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is het zondagje voor jou?
3: Ja, goed. Ik zit al heel de dag in de auto, dus...
0: Oh, waar moet je heen allemaal?
3: Ja, Italië.
0: Oh, ga je op vakantie?
3: Ja, ik ga op vakantie.
0: Lekker zeg, hé. Waar in Italië ga je naartoe?
3: Sirmione.
0: Waar?
3: Aan het Gardameer.
0: Oh, het Gardameer. Dat is lekker. Ja, daar ben ik ook, daar in de buurt ben ik wel. Dat is een mooi deel van Italië. Het kan daar lekker warm zijn, maar je kunt ook lekker verkoelend even zwemmen. Want het water is ijskoud.
3: Ja, precies. Ja. Cool. Dat is voor mij de eerste keer, dus ik ga het meemaken.
0: Nou ja, dan ben je voorbereid, want dat water komt allemaal uit die bergen gerold, zeg maar. Dus dat is steenkoud. Dat is net gesmolten sneeuw, zeg maar.
3: Oh, lekker.
0: Heerlijk. Lekker vooruitzicht. Lekker op vakantie, Joeri. Ja. Ik ben eventjes het terrein van Tomorrowland opgelopen vanmiddag met een microfoon... om wat Nederlanders, die ik tegenkwam, wat vragen te stellen. Joeri, wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment?
4: Ja, welk deel van je lichaam heb je het meeste pijn momenteel?
0: Joeri, is dat A, mijn rug, B, mijn hoofd of C, mijn kruis?
3: Ik denk A, mijn rug.
0: Je denkt A, even luisteren.
4: Okay, welk deel van je lichaam heb je het meeste pijn momenteel?
5: Mijn rug.
0: Ja hoor.
3: Kijk.
0: Hartstikke goed. Wat gaat er bij jou als eerste pijn doen?
3: Ook mijn rug.
0: Ook je rug. Ben je ook een festivalganger?
3: Ja, soms wel, ja. Ik zal 4 dagen naar Defcon, dus...
0: Oh, ja, nou ja. Dan heb je last van je rug en dan ben je wat dat betreft ook wel blij als het achter de rug is, zeg maar.
3: Ja, precies.
0: Lekker man. 538 strandlaken komt je kant op, omdat het goede antwoord was. Het is denk ik wel te laat, want je bent al op weg naar vakantie, maar kom vast wel weer een keer van pas ergens.
3: Ja, zeker weten. Volgend jou weer, hè.
0: Zo is het. Rij voorzichtig en fijne vakantie.
3: Oké, dankjewel.
0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it bij 538.

In de Bado Radio 538, waar je niks hoeft te missen dit weekend van Tomorrowland, het grootste dancefestival ter wereld. Live muziek vanaf het podium door je radio naar je toe, met vanavond onder andere deze man, Alesso. Dit is In Your Eyes bij Radio 538.

0: Shut up and dance, Radio 538. Floris hier, goedemiddag. Ik zag een bericht in het nieuws deze week over een vrouw die gepakt is op Schiphol. Die probeerde namelijk iets te smokkelen. Hele verhaal hoor je zo.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: De hits van 538. Overal in Nederland.
7: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
6: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
7: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
12: Nee, niet die ober.
11: Zullen we deze zomer weer?
12: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
13: Grand'Italia. Thuis in Italië.
14: Hé hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand'Italia.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
20: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar €0,89 per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
21: Ja?
22: Echt serieus?
21: Oh.
23: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
24: 18 plus speelbewust.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
26: Odido.
0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: 538 Nieuws.
19: 5 uur.
21: De grote bosbrand boven Madrid heeft al een stuk natuur verwoest, zo groot als de gemeente Utrecht. De brand brak donderdag uit en honderden mensen moesten daarvoor hun huis uit. In Spanje zijn ze bang dat de branden nog groter worden, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Op veel plaatsen wordt het deze week 40 tot 45 graden. Bij een verkeersruzie in Harderwijk heeft de politie iemand aangehouden. Het is een man van 24. Een ander was bij de ruzie niet goed geworden en kreeg een hartstilstand. Hij of zij moest worden gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de ruzie. Voor de kust van Guyana bij Suriname is een veerboot gekapseisd en gevreesd wordt voor veel slachtoffers. Op het schip zaten meer dan 130 mensen en ruim de helft kon worden gered, onder wie 15 kinderen. Er is een grote reddingsoperatie opgezet waaraan leger, kustwacht en burgers meedoen. En een podiumplek voor Max Verstappen in de Grand Prix van België. Op het circuit van Spa-Francorchamps eindigde hij in zijn Red Bull als derde. Mercedes-coureur Kimi Antonelli won en Charles Leclerc werd met zijn Ferrari tweede. In het wereldkampioenschap gaat Antonelli aan de leiding. Verstappen staat zevende. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het nieuws op 538.
24: Dus even kijken op het weekend wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen op dit moment. Eerst op de A12 richting de Duitse grens door de controles. 16 minuten. En ook op de A76 richting de grens 15. Dus sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A4 Leiden-Den Haag. Hectometerpaal 45.1. A6 Muidenberg-Lelystad 69.4. A7 Drachten-Groningen 169.6. A10 dat is de Ring Amsterdam-Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. A12 Den Haag-Zoetermeer 11.5. En de A16 Rotterdam-Dordrecht 7.8. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.7. En de A35 Enschede-Hengelo 69.0. A44 Nieuw-Vennep-Wassenaar 18.3. En de andere kant op Wassenaar-Nieuw-Vennep 20.2. A50 Apeldoorn-Zwolle 213.3. En de laatste de A67... Eindhoven in de richting Venlo op de rem bij 50.4.
26: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
27: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
28: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
29: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis...

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: 538 Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
2: Zomer op je radio.
0: Goedemiddag.
1: Floris Molenaar.
3: En het verhaal over een vrouw die iets levensgevaarlijks wilde smokkelen op Schiphol hoor je over 6 minuten. En dit is Teddy Swims.

0: Lucas en Steve, Heart First. Heb je wel eens wat gesmokkeld?
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Ja, dat bedoel ik. Ik bedoel dat niet heel erg hoor. Als in dat je hele erg verboden dingen hebt gesmokkeld. Maar misschien heb je wel eens gehad dat je op vakantie bent geweest. En dat je dan een nieuwe iPhone hebt gekocht bijvoorbeeld. En dat je die dan bij terugkomst niet hebt aangegeven bij de douane. Dat moet er natuurlijk. Moet je door dat poortje dingen aan te geven of niet dingen aan te geven. Als je het aangeeft, dan moet je de belasting over betalen. Ja, eigenlijk komt het erop neer, hè? Eigenlijk is dat ook gewoon een vorm van smokkelen als je het goed bekijkt. Ik heb het wel een paar keer gehad, met een telefoon dus. En dan voel je toch, als je door dat poortje loopt, een beetje als die mensen van Locked Up Abroad. Dat is zo'n programma op National Geographic, heb je misschien wel eens gezien. Die dan gepakt worden terwijl ze verboden middelen aan het smokkelen zijn. En dat je dan door dat poortje loopt en dat je dan het gevoel hebt dat al die douaniers naar je aan het kijken zijn. Nou ja, dat moet dus ook een vrouw uit Canada hebben gehad. Afgelopen week op Schiphol, misschien weer meegekregen, ik zag het in het nieuws. Die werd gepakt bij de douane omdat ze een python in haar BH probeerde mee te nemen. Een koningspython. Ja, daar moet ze, ja. Hoe kom je er ook op? Maar goed, ze kreeg een proces verbaal. Mocht het beest ook niet meenemen, je mag geen beschermde dieren meenemen in het vliegtuig het land uit, zomaar zonder vergunning. Dus ja, dat is natuurlijk raar. Je probeert een koningspython in je BH mee te nemen. Dat moet je ook niet doen, hè? Slangen moet je niet in je BH meesmokkelen. Dat moet je gewoon in je onderbroek doen. Werkt bij mij altijd perfect.
1: Nieuw.

0: Giorgio en Lady Radio 538 dit weekend live vanaf Tomorrowland. Kun je volgen op de radio. Vanavond heel veel sets live vanaf het podium hier in Boom in België. Maar ook op sociale media kun je alles volgen wat hier gebeurt op Tomorrowland in België. Een van de meest krankzinnige dingen die ik dit weekend gezien heb is mijn collega's Bas en Dylan van de 538 Avondshow, die samen met Milo van de Bankzitters mochten draaien op een boot hier op Tomorrowland. Die mochten dus draaien op Tomorrowland. Wie kan dat nou zeggen? Het ging er overigens wel bijna fout, moet je horen.
1: Giel, we mogen niet springen. We worden aangesproken. Niet springen, die boot gaat lek. Wat heb ik hier nou voor functie? Ik ben hier voor springen.
0: Ja, die boot die ging dus bijna ten onder. Was een beetje een soort van Titanic-verhaal werd het bijna hier op Tomorrowland. Hoe dit afliep, check je op de socials, Instagram en TikTok. Radio 538, Kensington is hier, Living 4.

0: Retail and Friday.
1: Radio 538. Live vanaf Tomorrowland.
0: Daar komen we vandaan dit hele weekend. En ik ben vandaag eventjes met een microfoon dat festivalterrein opgelopen. Op zoek naar Nederlanders. Landgenoten. Om eventjes te kijken hoe de vlag erbij hangt. Ik heb ze een aantal vragen gesteld. Aan jou de vraag. Wat wordt er gezegd door de Nederlandse Tomorrowland bezoeker op het stukje piep in dit fragment? Goed luisteren. Hoeveel uur heb je geslapen vannacht?

0: staat C. Ik heb 6 blokjes van 10 minuten geslapen. Oké, wat wordt er gezegd? A, ik heb niet geslapen. B, 7,5 uur. C, 6 blokjes van 10 minuten. Wat wordt er gezegd op het stukje Piepenstuur? Antwoord A, B of C, Amador rechtsbovenin in de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
1: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
16: iWis. Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
18: Hey! Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer.

0: iets mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: We zijn vandaag even met een microfoon het festivalterrein van Tomorrowland opgegaan... op zoek naar Nederlanders. Wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment?
5: Hoeveel uur heb je geslapen vannacht?
4: Ja, is dat A, ik heb niet geslapen, is dat B, ik heb 7,5 uur geslapen... of C, 6 blokjes van 10 minuten. Wat is volgens jou het antwoord? Stuur A, B of C rechtsbovenin aan me door via de app van 538. Het juiste antwoord hoor je over 6 minuten.
6: 538, Floris Molenaar.
4: Ook Maal Smit en Naal Hoorn zometeen naar David.

0: Smith, Nalhorn, Drive Safe.
1: Radio 538, live vanaf Tomorrowland.
0: Mitchell, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hoe gaat-ie?
2: Ja, gaat goed.
0: Oh,
2: gaat lekker.
0: Lekker. Rustig zondagie.
2: Ja, lekker gepadeld en gewoon lekker rustig aangedaan.
0: Je hebt gepadeld, dat doe ik ook wel eens. Maar heb jij daar ook dat je jezelf echt rustig moet houden?
2: Nou, in het begin ging ik best wel hard. Eigenlijk van stapel.
0: Ja.
2: En ik merk dat ik ook best wel snel tegen de ruit aan sla.
0: Ja,
2: in
0: dat
2: één
0: is
2: keer.
0: Precies. Dan ga je veel te hard slaan en dan denk je, ah. Maar dan, ik weet niet, als je nu aan het luisteren bent, herken je het misschien ook als je zo'n spelletje bijvoorbeeld als padel doet. Dat je dan een hele makkelijke bal en dan uitslaat. Ja, dan moet ik mezelf echt inhouden om dat racket niet dwars door dat raam heen te sodemieteren.
2: Nou, ik viel vandaag nog net niet door de ruit heen.
0: Oh, jij zelf niet? Ben je bijna door zo'n ruit heen gedonderd?
2: Nou ja, ik had die bal had ik nog net aan, maar het was een nippertje.
0: Nou, je leeft nog gelukkig. Oh, ja. Dat is het goede nieuws.
2: Ja, fanatieke sporter, hè?
0: Zo. Oké, heel goed, heel goed. Mitchell, ik ben even met een microfoon het festivalterrein van Tomorrowland opgelopen om te kijken of ik wat Nederlanders kon vinden en even te vragen hoe de vlag erbij hangt. Mitchell, wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment?
3: Hoeveel uur heb je geslapen vannacht?
0: Ja, Mitchell, is dat A, ik heb niet geslapen, is dat B, ik heb 7,5 uur geslapen, of C, 6 blokjes van 10 minuten?
2: Ja, ik vond het een hele moeilijke, maar ik ga toch voor B.
0: Je gaat voor B, even luisteren.
3: Hoeveel uur heb je geslapen vannacht?
4: Een goede 7,5 uur.
0: Ja hoor! Hartstikke goed.
2: Ja, toch goed?
0: Ja, het was hartstikke goed. Kan jij goed tegen weinig slaap?
2: Ja, nou, ik ga vaak naar Defcon.
0: Oh.
2: En daar slapen mensen bijna nooit, maar ik slaap toch door die herrie heen. Dus bijvoorbeeld 5 uurtjes, 6 uurtjes soms.
0: Lekker. Nou, grappig, ik had een uur geleden ook iemand aan de telefoon. Die gaat ook altijd naar Defcon.
2: Ja. Oh, serieus?
0: Ja. 538 is de hardstylezender, hè?
2: Ja, maar ja, het was dit jaar een teleurstelling helaas. Maar
0: ja, nee, dat snap ik. Dat snap ik. Volgend jaar weer een kans.
2: Zeker weten.
0: Mitchell, als goede antwoord, 538 strandlaken, komt je kant op.
2: Dankjewel.
0: En een mooie zondag nog.
2: Ja, insgelijks. Fijne uitzending.
0: Radio 538. Damiano David en Nile Rodgers zometeen. Gala, Freed from Desire.

0: en 54 Ultra. Talk to you bij 538. Waar we de zondagavond van Tomorrowland langzaamaan in gaan duiken. Dat doe je via 538 met Bas en Dylan.
1: Ja.
0: En misschien is dit, als je nu aan het luisteren bent, wel ontzettend jeugdsentiment voor je. Maar er komt zo meteen iemand bij jullie langs.
1: Ah, het is, kijk, het, weet je, de groten der aarde staan hier op de stages. Maar de groteren der aarde lopen gewoon in het publiek rond. We hebben zo meteen Kathleen van K3.
0: Oh.
1: Originals.
0: De Originals?
1: Ja, Kathleen.
0: Ja, K3
1: natuurlijk.
0: Ja. En gaan jullie zingen ook met haar? Of?
1: Nee, nou, dat niet. Dat niet. Maar het wordt wel te gek, man. Echt leuk.
0: Zometeen de zondagavond van Tomorrowland. Live op 538 met Bas, Dylan en Kathleen dus zometeen.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Waar ben jij?
10: Ik zit nog in de trein.
11: Het volgende station is station Antwerpen.
10: Ik denk dat het wat later wordt.
9: Je zat zeker weer je serie te kijken.
10: Nee.
9: Ja?
10: Ja, oké, sorry.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken. Yes.

0: natuurlijk die knakworstjes en noedels en soep.
1: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
2: It's playtime.
3: Easy Toys. It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus. Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcrème?
0: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
9: De zon op je huid, beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: 538 Nieuws.
11: 6 uur.
12: Voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard is de Tour de France voorbij. Hij kwam 20 kilometer voor de finish hard ten val, greep naar zijn sleutelbeen en stapte huilend in de ambulance. Vingegaard was tweede in het klassement op 4,5 minuut achter Tadej Pogacar. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag. In zee bij Guyana, een buurland van Suriname, wordt massaal gezocht naar overlevenden van een ongeluk met een veerboot. Die sloeg door nog onbekende oorzaak om. Aan boord waren 133 mensen en van hen zijn er bijna 70 gered. Aan de zoekactie doen leger, kustwacht, politie en ook burgers mee. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor een verkeersruzie in Harderwijk. Daarbij kreeg iemand een hartstilstand. De man of vrouw is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man van 24 uit Harderwijk aangehouden en onderzoekt nog wat zijn rol was bij de verkeersruzie. En Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij lag een tijd tweede, maar had pech met een pitstop waarvan Charles Leclerc kon profiteren. Kimi Antonelli won de race. Om als derde op het podium te staan is best goed, zei Verstappen na afloop. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het nieuws op 538.
13: Dan een verkeer, 2 vertragingen. Eentje vind je op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de grens met Duitsland 5 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor diezelfde grens 9 minuten. Flinters, die heeft Dylan.
14: Het zijn er 10 op dit moment en we beginnen op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 40.0. Op de A6 tussen Muiderberg en Lelystad bij 69.4. En op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 169.6. A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel 11.3. Op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7.8. En op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.7. A28 Amersfoort-Zwolle 63.2. Op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle bij 213.3. En op de A67 vind je er 2. Eentje tussen de Belgische grens en Eindhoven bij 6.3. En die andere tussen Eindhoven en Venlo bij 39.0.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
17: Alle verf super voordelig.
18: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Aren graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
20: 538 Tomorrowland. Leef je dit weekend live op 538.
21: Zomer op je radio.
19: Bas en Dylan.
13: Ja, zijn we. Het is 6:04. Welkom.
14: We zijn meteen Showtech, Kate Ryan en Ella Ella naar Ugel in Jamaica.

0: benieuwd, maar ik wil het zo meteen even aan hem vragen. Kijk, Brazilië is natuurlijk uitgeschakeld op het WK voetbal door Noorwegen. Vanavond speelt Argentinië tegen Spanje. Ben ik toch benieuwd voor wie hij is. Zeg maar, Argentinië en Brazilië zijn dan, ja, zeg maar, vrienden, CQ, rivalen van elkaar. Dus ik ben dan toch benieuwd of hij dan voor Argentinië juicht of voor Spanje. Want dat is natuurlijk vanavond die grote WK-finale. We gaan sets uitzenden van onder andere Lost Frequencies, Steve Angelo, Afrojack komt langs. En ook de mannen van Even Serieus. Van Baila, Baila, Baila, Baila.
1: Maar dat is dan toch mooi hoe dat dan gaat. Die stonden niet op de planning. Want bedoel, we hebben allemaal DJ's. En ja, het is allemaal dance wat de klok slaat. Maar ja, we zijn hier toch ook dicht bij The Artist Village. Waar zij dan even lekker aan het borrelen zijn.
0: Nou ja,
1: ze staan op Tomorrowland, dus we kwamen ze tegen. Hebben gezegd, yo, kom zo even langs. Ja, en die gasten dachten, leuk.
0: Het is namelijk een après-ski stage. Ja. En zij staan op de après-ski stage. Ja. Maar die gasten die hebben toch wel een leven. Die gasten die staan opeens op Tomorrowland. Dus die komen vanavond ook langs. Echt super. En zometeen hier te gast ook. Kathleen van de K3 Originals.

0: 538 live vanaf Tomorrowland. Je hoort de showtag.
1: 538 live vanaf Tomorrowland.
0: Groot bezoek in de studio. Kathleen Aarts!
2: Yeah! Hallo, hallo.
0: Nou ja. Ja, het is fantastisch. Kijk, we hebben bij 538 hier een sterren-line-up aan DJ's. Maar ik had toch niet verwacht om Kathleen van The Original K3 nog even in de studio te hebben.
2: Met een beetje minder stem, want het is al mijn derde dag dat ik hier ben.
0: Ja, maar goed, dat hebben we allemaal een beetje. Ik klink ook 6 octaven lager. Maar hoe is het? Vind je het leuk? Is het, hoe is het weekend?
2: Het is fantastisch. Tomorrowland is eigenlijk zoveel meer dan enkel dansen en de DJ's. Want je komt hier zoveel mensen tegen. Het is eigenlijk één grote familie.
0: Ja.
2: Overal waar je komt, kom je allemaal internationale mensen tegen. En iedereen praat met iedereen. En het is eigenlijk in heel veel liefde ook. Ja.
3: Kom je ieder jaar ook?
2: Nee, want ik woon in Zuid-Afrika. Dat is
3: maar heide en ver hier naartoe natuurlijk.
2: We hebben in Zuid-Afrika samen met de Tomorrowland Foundation een school gebouwd.
0: Oh,
2: waar
0: dan
2: de kinderen in de arme buurt, als ze dan van de gewone school komen, in de namiddag, om ze eigenlijk een beetje van straat te houden.
0: Ja.
2: En ze een zinvolle bezigheid te geven, komen ze dan bij ons lekker muziek maken, DJ-lessen volgen, drama, ook knutselen, natuurlijk ook zingen.
3: Ja. Gewoon eigenlijk een beetje culturele bijscholing.
2: Ja,
3: eigenlijk.
2: Klopt. En het doel is eigenlijk dat ze misschien verborgen talenten van zichzelf ontdekken. Ja. En dat ze vooral een zinvolle tijdsbesteding hebben in de namiddag. Want anders, hangen ze gewoon wat uit op straat en is er heel weinig voorzien voor hen.
0: Ja. Oh, wauw. En jij bent als ambassadeur daar ook bij betrokken, denk ik dan? Of,
2: we hebben dat zelf gebouwd.
0: Oh, je hebt dat zelf gebouwd?
2: Mijn man en ik in samenwerking met het Tomorrowland Foundation.
0: Wauw.
2: We hebben geld ter beschikking gesteld.
0: Wat prachtig. Maar wat doet dat als je dan, als je dat ziet gebeuren? Als je dan ziet wat die kinderen daar, wat ze daar doen?
2: Dat is elke keer weer kippenvel. Ik zie daar alleen maar lachende gezichten. Ik heb ook al mooie talenten gezien.
0: Ja.
2: Dus wie weet, binnen een paar jaar staat er hier iemand uit onze school.
0: Ja, wat is dat ook? Krijgen ze ook DJ-lessen?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, echt? Ja. Ah, wat vet.
2: DJ-lessen, zingen, dansen, drama en dan ook art. Dus alles wat met schilderen, tekenen te maken heeft.
0: Ja.
2: Nee, het is echt heel leuk. Elke namiddag komen er zo'n 300 kinderen.
0: Wauw.
2: En we zijn al aan het uitbreiden.
0: Wat goed. Maar hebben ze daar een beetje een idee van je eigen track record? Ja, maar dat wat je gedaan hebt in Nederland en België.
2: Het was zo grappig. Zelfs mijn beste Zuid-Afrikaanse vriendinnen hadden eigenlijk geen idee. Ja, het is een beetje raar om dat van jezelf te zeggen, maar hoe bekend ik hier was.
0: Dat je maar 815.000 tickets
2: voor... Ze zijn komen kijken naar de show. Ja. En zelfs mijn vriendinnen waren zo even starstruck van... Hé, je bent zo'n andere Kathleen hier. Thuis sta je gewoon naast het voetbalplein in een jogging zonder schmink.
0: Ja.
2: En nu, natuurlijk, ze werken dan ook 2 uur aan mij.
0: Ja, dat
2: 2 uur schmink, haren doen. Ja, dus dat is niet moeilijk dat je er dan wat beter uit ziet.
0: Maar je zegt andere Kathleen. Zeg maar, dit weekend ben je echt een andere Kathleen. Ja, maar dit is... Nou, het heeft meer weg van Christel, zou ik nu op dit moment zeggen.
2: Voilà, ik ben altijd al jaloers geweest op Christel. Ik dacht, we gaan eens lekker zwart.
0: Maar dat is het ding. Je hebt een zwarte koep. De pet is op. Is het gewoon om een beetje anoniem hier over het terrein te kunnen?
2: Och, ik vind het zo leuk. Iedereen verkleedt zich hier wat. Hè?
0: Ja.
2: En het helpt ook wel om wat beter te bewegen. Maar als mensen mij herkennen, ga ik met heel veel plezier op de foto. Hè? Ja. Dus ik heb eigenlijk elke dag een andere pruik op gehad.
0: Ja, wat goed.
2: En mijn man was heel gelukkig. Hè? Elke dag een andere vrouw. Na 17 jaar.
0: Ja, sowieso. Ja, ook een keer lekker.
3: Ja, als je elke dag pasta zalm eet, dan vind je wat anders.
2: Voilà, het was dus carbonara gisteren.
0: Ja. Maar heb je het besef, Kathleen, dat als je hier rondloopt... Kijk, er komen 200.000 bezoekers in een weekend op Tomorrowland af... dat wat jullie met die reunie-shows hebben gedaan... dat dat gewoon 4 keer zoveel is.
2: Oh, nu dat je het zegt, daar had ik eigenlijk nog niet bij stil.
0: Meer dan 800.000 bezoekers gehad met die reunie-shows. Dat is toch krankzinnig als je bedenkt dat dit hele... Dat, geloof ik, de camping is al 145 voetbalvelden groot.
3: Bizar.
0: Ja. Het is toch ongelooflijk wat je de afgelopen maanden hebt meegemaakt.
2: Ik moet eerlijk zeggen, we moesten alle drie toch wel een beetje afkicken.
0: Ja?
2: Want je voelt zoveel energie elke dag van al die mensen. Ja. Zoveel verbondenheid ook achter de schermen. Ja. Hè, ook voor ons drietjes, we zagen elkaar dagelijks. En dat is toch even zo terug wennen. Maar ik moet zeggen, ik vind dat heel schoon. Eigenlijk, het is iets totaal anders, K3 of Tomorrowland.
0: Ja.
2: Maar ook hier zie je dus weer die verbondenheid tussen die mensen. Alleen maar lachende gezichten.
0: Ja.
2: Dus Eigenlijk is het een beetje hetzelfde, maar dan met andere muziek.
3: Is het dan nog een klein sprankje, wat je zegt, het is afkicken, we vonden het toch wel heel leuk om te doen. Is het dan nog een klein sprankje in jullie dat denkt, het zou nog een keer kunnen?
2: Er zijn voor alle duidelijkheid geen plannen, maar mijn goesting blijft.
3: Ja, toch?
0: Ik was bij in het laatste weekend was ik erbij. Heb ik hem voor het eerst gezien en ik vond het fantastisch. Daarbij dacht ik ook, als je dat 40 keer gedaan hebt, zeg maar. Blijft dat de 40ste keer zeg maar, net zo leuk als in de eerste week?
2: Ja, het was echt blijft elke keer. Het was 48 keer.
0: 48, ja.
2: Sorry, bizar.
3: Kom op Bas, wat een beetje
2: schip. Nee, maar elke keer heb je weer kippenvel. Want ja. Zelfs bij een namiddagshow dachten we, nu gaan ze wat stiller zijn. Maar nee. En de allerlaatste show in België, ik kreeg nog het eigenlijk tranen van in mijn ogen. Ja. En ze wilden niet dat wij gingen.
0: Nee, ja.
2: Ze gingen de zaal niet uit. Nee. Ze bleven roepen.
0: Ja, applaus van de 8,5
2: minuten. Ik was echt zo tegen Gert aan het zeggen van, ja, wat kunnen we nu doen? Nee. En hij zei, schatteke, maar niks, het is voorbij. Nee, ja. Ik dacht, nee. Dus we waren echt zo alle drie aan het wenen. En ja, dat was een heel emotioneel moment.
0: Maar wat zou het dan prachtig zijn als je met die Tomorrowland Foundation, hè, dat je dan met die school in Zuid-Afrika, dat er daar ergens een nieuwe K3 kan ontstaan, dat je die energie kan doorgeven.
2: Super idee.
0: Dat is toch een super idee?
2: Dat gaan we doen.
0: Een Zuid-Afrikaanse K3.
3: Natuurlijk.
2: Ja, voilà.
0: Prachtig. Een fantastisch weekend nog gewenst. De laatste
2: voor jullie ook, hè?
0: Uren van Tomorrowland. Wat staat er vanavond op de planning? Waar ga je kijken?
2: Oh, ik volg een beetje mijn jonger broertje.
0: Oh, die weet.
2: We zijn eigenlijk al een beetje zijn verjaardag aan het vieren. Oh. Die verjaart pas in september. Ja. Maar dan ben ik er niet. Dus ik dacht, ik volg hem. Die is 8 jaar jonger.
3: Oh, ja. Heel benieuwd. Er staat vanavond zoveel.
0: Ach, gigantisch.
2: Ja, het is eindeloos hier, hè?
3: Echt
2: we worden echt verwend.
0: Ja. Zullen we even applaus hier doen?
3: Ja,
0: en,
3: zeker.
0: Dan gaan we uiteraard ook eventjes nog

0: Somje en Dark Before the Dawn. Het is Radio 538, live vanuit Boom, België. We komen vanaf het terrein van Tomorrowland. En de hele avond zit je hier gebakken, zouden we wel kunnen stellen.
1: Absoluut. Setjes van Lost Frequencies ga je horen. Steven Jello, Fischer. Even serieus, komt langs Afrojack. En zometeen hebben we hier het gast, Alok.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Ja. Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Wat ook helpt zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
16: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
15: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien

0: naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: 538. Bas en Dylan.
3: Zijn we live vanaf Tomorrowland met Daddy's Whims zometeen.

0: barst op Tomorrowland natuurlijk van de DJ's. En die schuiven aan de hele avond bij 538. Maar het leuke is, Tomorrowland is toch wel redelijk veelzijdig als het gaat om de muzikale gasten die ze hebben. Zo zijn er ook de gasten van Even Serieus, die je kent van dit.
1: Ja, die staan in de apres-ski-tent, de Moose Bar, zoals dat heet. Daar staan ze over de 20 minuutjes en ze komen vanavond nog langs. En we hebben zo direct Alok te gast. Braziliaanse wereldster natuurlijk.
0: Echt een grootheid.
1: Maar vind ik het wel leuk om zo meteen eventjes zijn mening over Baila de Gasolina te vragen. Want dan kunnen we dat later vanavond weer aan die gasten van Even Serieus voor.
0: Ja, dat sowieso. Maar hij heeft voor zijn set ook nog wel even tijd. Weet je, hij kan gewoon even gaan kijken in de Moose Bar. maar we moeten het hem even als suggestie brengen. Wat zou hij zeggen, joh?
1: Nou ja, ik denk dat hij uit sympathie zegt, klinkt goed.

0: We lachen. Je kan op de socials van Radio 538... de duurste en de goedkoopste dingen van Tomorrowland bekijken. We hebben gisteren eventjes een dagje de proef op de som genomen. En van eten, van drinken, van de plek in het veld. Gewoon eens even gekeken wat als je de goedkoopste variant kiest... en wat als je de duurste variant neemt.
1: Nou ja, het is natuurlijk, er komen hier gewoon 200.000 mensen op af. Dus het is gewoon een soort samenleving waar je in rondloopt. Dus er is zoveel te eten, zoveel te drinken, zoveel te doen. Dus we hebben inderdaad alle dure en de goedkope dingen getest. Een goedkoop dingetje is gewoon een biertje.
0: Een biertje bijvoorbeeld, ja.
1: Dat zou dan een goedkoop ding zijn wat je kan drinken.
0: Nou, jij had, maar daarvoor moet je de video even checken. Jij had het goedkoopste hapje. Ja, daar moet je wel even van bijkomen.
1: Goed, dat kunnen we dan wel zeggen. Dat was de mayonaise. Ja. Dus ik heb gewoon een bord met mayonaise op. Dat wil je wellicht al zien. Ja. Maar wat dus het dure ding was, dat is zo bizar. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, dus je wil die video even checken.
0: Ja.
1: En die check je op de socials van Radio 538.

0: Het is 538. We komen live vanuit Boom in België. Live vanaf Tomorrowland. En ja, om je gewoon even een beetje een beeld te geven van waar we zitten. We zitten eigenlijk vlak naast de Artist Village, zoals dat dan zo mooi heet in eventtaal. En ja, daar verzamelen de artiesten zich. En we hebben daar een ruimte waar we met een aantal radiozenders van over de hele wereld zitten. En ja, hier komen de hele tijd artiesten voorbij die dan ergens eventjes aanschuiven. En we hebben Alok. Op de planning. En die zit, ik geloof, bij onze Roemeense collega's of zo.
1: Ja, die gaat natuurlijk gewoon het rijtje af. Ja. Het mooie is, de jongens van de techniek, die hebben een Ninja Slushy meegenomen.
0: Oh, we moeten even zo'n dingetje hebben.
1: Dat is een apparaat. En daar maak je, als het ware, slush puppies mee. Dus een soort van frozen cocktails.
0: Ja.
1: En ik probeer eigenlijk al het hele weekend gewoon aan elke artiest die hier komt, de delicatessen van de jongens van de techniek voor te schotelen. Namelijk strobbeleg met Sprite.
0: Ja, maar dan dus geslust. En dat is een enorm dikke tip.
1: Het is een gigantisch succesverhaal. Sam Veld,
0: die drinkt niks anders meer.
1: Die heeft het er nog over. Ja. Nou, ik heb hier een bekertje voor, maar ik weet niet of het een drinker is. Ik zie hem ook voorlopig nog niet.
0: Ja, maar we kregen net een duimpje dat hij eraan komt.
1: En we zitten ook alweer bijna door de tijd heen. Dus,
0: ja, nee, absoluut.
1: Maar goed, weet je wat, dan draaien we nog een plaatje.
0: Ja, gaan we nog een plaatje
1: draaien? Ja, tuurlijk. Ja,
0: wachten wij ondertussen Alok hier even af. Die we overigens Baila de Gasolina zo meteen even voor gaan schoten. Even gewoon een kleine suggestie. De gasten van Even Serieus, die staan hier namelijk ook op Tomorrowland. Hij kan zo voor zijn set nog eventjes even lekker naar die...

0: ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel

Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je én gezellig op puppytraining...
6: en zit!
5: En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger...
6: Oh, ja, nee, ben al weg!
5: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
1: 538 Nieuws.
11: 7 uur.
12: Voor een dodelijke schietpartij vanmorgen vroeg bij een nachtclub in Antwerpen is een Nederlander opgepakt, melden meerdere media. Het zou gaan om een bekende naam bij de Mokromafia. Twee andere mensen die ook werden aangehouden zouden zijn partner en zoon zijn. Het slachtoffer was een man van 23 die later in het ziekenhuis overleed. In de Noorse hoofdstad Oslo is een monument onthuld ter nagedachtenis aan de aanslagen uit 2011. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik pleegde in Oslo een bomaanslag waarbij 8 doden vielen. Daarna schoot hij op het eiland Utøya 69 mensen dood. Het monument is een metershoog mozaïek van een vogel. Breivik zelf zit vast. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum nog weken gaat duren. In ieder geval tot in de loop of het einde van de zomervakantie, zegt een woordvoerder. Ondanks het verbod rijden er toch nog vrachtwagens overheen en chauffeurs kunnen een boete krijgen. Langs de weg staan tekstkarren met de omrijroutes. En in de Tour de France heeft gele truidrager Tadej Pogacar een concurrent minder. De Deen Jonas Vingegaard is gevallen, heeft zijn sleutelbeen gebroken en is uit de koers gestapt. Hij was de nummer 2 in het klassement. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag en is de nieuwe nummer 2 op 5 minuten achterstand van Pogacar. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het nieuws op 538.
13: Dan een verkeer. Er is één vertraging. Die vind je op de A12 in de richting van Oberhausen voor de grens met Duitsland. 11 minuten. En de flitsers, die heeft Dylan.
14: Ze beginnen op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69,4. Op de A6 tussen Joudan en Emmeloord bij 282,6. En op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 169,6. A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11,3. Op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7,8. En op de A22 tussen Beverwijk en Velzen bij 14,7. A37 richting de Duitse grens vanuit Hogeveen 32,4. A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 20,5. En op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle bij Beemte-Broekland 213,3. De laatste voor nu vind je op de A67 tussen Venlo en Eindhoven bij 68,6.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: prijs. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
3: Zomer op je radio.
4: Bas en Dylan.
5: We gaan even naar The Great Library, een van de stages op Tomorrowland. Want daar staat, Love, daar stond, Lost Frequency.

0: Precies, kwam live vanaf de stage The Great Library. En we gaan zo meteen even verder luisteren. We tunen gewoon weer bij hem in. Maar we hebben zo meteen ook een hoog bezoek in de studio.
1: Ja, ik zie hem al door het glas. Afrojack zo meteen.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.

0: nergens goedkoper. Riffer Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: It's magic!
9: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
17: Kia, movement that inspires.
18: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
19: Simpel klantenservice met Els.
20: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
19: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar 2,50 euro.
20: Zo, hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
21: 40 gigabyte voor maar 2,50 euro per maand. Meer voor minder.
19: Simpel.
18: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
22: Terug naar The Great Library Stage op Tomorrowland met
23: Radio 538
22: en Last Frequencies.

0: het. Ja.
1: Wat duurt zo'n montage dan lang, hè, als je al die hitsen kwijt moet?
2: Ook elke keer lekker als iemand anders het voor je mist. Dat is wel,
3: ja. Ja, nee, ik wil deze edit meenemen. Dan ga ik dat straks gewoon back-to-back opzetten.
1: Ja, ja, dat is goed.
2: Helemaal lekker. Goed. Hoe gaat het? Ga je goed?
3: Ja, ja, gaat goed. Ik heb hier de Tomorrowland Today-krant voor me.
2: Ja.
3: En, ja, ik heb er zin in. Ik krijg zo'n koffie, heb ik gehoord.
2: Oh, nou, wat goed.
3: Ik was donderdag bij The Gathering. Heb ik gedraaid. Vrijdag New York. Gisteren Miami. Vanmorgen via Zurich hierheen gekomen. Even gedoucht en nu ben ik hier.
0: Onvoorstelbaar. Ja, we zijn natuurlijk ook met het team zijn we een weekendje weg, weet je wel. En dan, nou ja, eerlijk is eerlijk. Je gaat ook naar je radioprogramma feestje vieren en dat soort dingen. En dan hebben er toch mensen zo 4 of 5 uur geslapen. Nou, die zitten dan de hele dag zitten ze dan hier brak op de redactie. Maar zeg maar, jij staat hier zo fris als een hoentje.
3: Nee, ik ben ook brak. Alleen het is interne brakte of zo.
0: Ja. Je bent het gewend intussen.
3: Ja, 20 jaar dan. Dan gaat het op een gegeven moment gewoon in je vel zitten. Toch? Maar dat is het ding. Ik denk, we vinden volgens mij allemaal wat we doen, vinden we heel erg leuk.
0: Ja, tuurlijk.
3: Ja, gewoon gaan.
2: Maar
3: ja.
2: Ik vraag, als ik dit schema hoor, dan vraag ik me toch af. Ik zat op je Insta te kijken. Ik zag 2 dagen geleden of zo, zag ik een foto. Waar je, nou, met zonneboshaar. En dan zat je heerlijk met de map. Dat zat ik me dus af te vragen. Met een heerlijke map Pokémon kaarten zat je lekker in het vliegtuig. Maar waar is dat haar heen? Want je hebt toch helemaal geen tijd om dan ook nog naar de kapper te gaan ergens.
3: Dus. Nee, dat was dus het ding. Ik zag op een gegeven moment 2 dagen geleden, toen postte Frits hier, die postte al die foto's.
2: Ja.
3: Toen zag ik de Instagram comments voorbij komen. Get a haircut. Toen dacht ik, oh ja, kut.
2: Ja, maar ja, goed.
3: Kapper gebeld, is nu net even geknipt.
2: Maar je naam is Afrojack, dus op zich het is niet heel weird.
3: Kijk, ik zie het altijd, zeg maar, ik probeer het gewoon om de muziek te houden. Oh, en als mijn haar leuk zit, leuk. En als het niet leuk zit, goeie. Ja. Maar
2: de Pokémon kaarten, die gaan goed. Dus ik probeerde in te zoomen en te kijken wat je allemaal had, maar het is...
3: Een nieuwe extra hobby erbij.
0: Ja. Maar ben je dan zo iemand die ook naar beurzen gaat en ruilen en kopen?
3: Nee, maar weet je wat het leuke ding is? Zeg maar, er zit een soort gokfactor in die kleine pakjes openmaken. En dan zit er ook nog dit ding in. Dat hebben wij als mens blijkbaar, dat wij dingen willen verzamelen. Dat is een menselijk ding. Dus dan heb je 1 kaart en dan heb je er 4 van 1 pagina. Maar er zitten er 9 op 1 pagina en dan wil je die andere 5 ook.
0: Ja, precies.
3: Ja, dat gaat heel snel.
2: Maar die dingen die kunnen ook de tering veel geld waard zijn.
3: Ja, dat is echt... Ik probeer daar een beetje afstand van te houden.
2: Oh, ja.
3: Ik probeer iets, hoe zeg je dat, verantwoordelijker met mijn leven om te gaan deze dagen dan vroeger.
2: Ja, wat zijn van die dingen die je laat dan?
3: Nou, ik zal je zeggen, we hadden dus, hoe heet dat? Vroeger, een goede 10 jaar geleden, deed ik gewoon alles op een jet. En dat was allemaal superleuk en chill. Ik kon vliegen wanneer ik wil, kon roken op het vliegtuig, kon alles doen en laten wat ik wilde. En aan het einde van het jaar, dan kijk je zeg maar naar al die statements en zo.
2: Ja.
3: En dan staat er een netto 0.
2: Ja.
3: En dat vond ik altijd gewoon heel erg boeiend eigenlijk. Maar toen ben ik gaan leren. Dit is een beetje saai, maar ik denk dat het toch super belangrijk is. Toen ik eenmaal ben gaan leren wat er gebeurt als je spaart. En hoe dat geld zichzelf daarna bijspaart. Dacht ik van oké, Sang, ik ga wel gewoon commercieel vliegen. En dat geld dan investeren. En dat is iets wat ik uiteindelijk 4 of 5 jaar geleden pas geleerd heb.
2: Ja. Dus, daar zit je niet economy. Dat is,
3: Nee. Ik heb heerlijk geslapen. Ja. Ik heb gewoon first class gevlogen.
2: Nee, precies.
3: Ja. Het is gewoon als je kijkt naar je toekomst en je familie en je vrienden. Ja. En je wil gewoon ook je bedrijf. Je wil je bedrijf zo lang mogelijk voortzetten. Dus voor mij is nu het doel om naar een situatie toe te gaan. Dat ik niet lekker gezellig first class. Frits die vliegt overal economy heen. Ik doe 200 vluchten per jaar. Iedereen zegt, hoe doe je dat? Ja, business and first, dan is het heel makkelijk. Maar er zitten mensen in mijn team die doen de helft ervan economy. En ik probeer er nu dus naartoe te werken. Dat het niet meer alleen de Afrojack show is. Maar dat we gewoon functioneren als bedrijf. En iedereen kan economy premium of business class.
2: Ja.
3: Het is zeg maar... Dat is denk ik op de lange termijn, als je het echt lang wil volhouden, niet per se als artiest, maar gewoon met het team van de artiest, dat je ook gewoon heel goed voor je team moet zorgen. En dat is iets waar ik nu probeer naartoe te werken. Ja. Ik ben er nog niet. Ik ben er nog niet. Maar we zijn onderweg. Het gaat vaak beter dan slechter.
2: Er verschijnt een lach op het gezicht van Frits. Die ziet zichzelf al heerlijk liggen.
0: Ja. Ja. Jij zegt net, er komt een koffietje aan. We hebben wel even wat voor je neergezet ook. De jongens van...
3: Die stond er al.
0: Ja, hij was wat vroeg. We kunnen ook even kijken of we een nieuwe kunnen krijgen als je er zin in hebt.
3: Ja, nee, maar ik bedoel...
0: We hebben een ninja...
3: Verdamme, wat is dat?
0: Nee.
3: Dat is geen koffie.
0: Let op.
3: Het is koud.
0: Nee, let op. Nee. Die jongens van techniek, die hebben een Ninja Slushy. Dat ding maakt frozen cocktails. En dit is Schrobbelair Sprite. Dat hebben die jongens van techniek. Hebben dat,
3: ik zweer het je. Kunnen jullie dit alsjeblieft op je social media posten? En dan begrijpen mensen waarom ik dit niet ga drinken.
0: Ja. Het ziet eruit alsof jullie met z'n allen... Er staat aan de rechterkant een nieuwe, Nick.
3: Het ziet eruit alsof jullie met z'n allen in één potje hebben gepist.
0: Ah, nee, ja, nee, dit is inderdaad gesmolten. En dan is het inderdaad niet best. Maar er staat wel een nieuwe naast je, mocht je dat geliefd.
2: Hij staat daar. Hey, we hebben gehoord dat het een bijzondere set wordt vanavond. Wat gaat er gebeuren?
3: Oh nee, dat zet ik gewoon zodat mensen misschien naar mijn set kwamen.
0: Okay. Je staat tegenover Calvin Harris.
3: Ja. Tegenover John Summit, Alesso en Calvin Harris op de mainstage op Tomorrowland.
0: Nou, ja.
3: Ik ga er zelf naarheen. Nee, het is, ja. ik ga wel de fans die komen. En ik bedoel, ik denk wel dat er wat mensen gaan komen.
2: Dat denk ik ook wel hoor.
3: Die wil ik wel een set geven, zodat ze een gezonde afsluiter hebben van Tomorrowland. Ik bedoel, het is de zondag. Ja. Na mij draait Vini Vici. En volgens mij is het dan een beetje afgelopen. Dus zeg maar, de mensen die komen, die wil ik wel echt een goede set geven.
0: Ja, je bent voor veel mensen gewoon het einde van hun iconische weekend.
3: Probeer ik erover na te denken.
2: Ja, maar dat is echt zo, ja.
3: Los daarvan, natuurlijk ga ik freestylen. Natuurlijk heb ik wat nieuwe drops. Natuurlijk wil ik wat coole shit draaien. Maar vooral is wel de prioriteit dat ik gewoon in mijn hoofd hou. Er zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de andere kant van de wereld. En ik ga Afrojack, die gaat afsluiten. En wordt de beste afsluiter van het jaar, zeg ze tegen 10 vrienden.
0: Ja.
3: En die trekken ze dan mee. En dan sta ik daar underground techno te draaien. Want ik wil cool zijn.
0: Nee, ja, nee.
3: Ik ga Ten Vital draaien en The Spark.
2: Dat is ook even lekker hoor. Ja, maar dat is ook heerlijk. Waanzinnig. Met Koningsdag heb je ook afgesloten.
3: Ja, toen
2: kwam Gerard Joling uit het dak.
3: Ja, ja, ja.
2: Die kunnen we niet verwachten.
3: Zo, is zo ruk dat je dat nu zegt. Dat daar niet over na hebt gedacht. Dat was zo vet geweest.
0: Ja, maar hoe heet dat? Gerard zat een week later of zo bij de ochtendshow. Die zei, ja, we gaan om tafel. We gaan een liedje maken. Is daar ooit nog iets van gekomen?
3: Zomertour. Dat gebeurde er.
0: Wat?
3: We zaten er allemaal helemaal klaar voor. En alle teams waren in sync. En toen moesten we ineens allemaal 7 shows per week doen. En
0: ja, somber. Nee. Maar het is nog wel iets wat komt.
3: Ja, ja zeker. We hebben contact op de WhatsApp. Hij is echt tof. Hij is zo'n toffe gast. En ik vind het zo eer dat ik met hem kon werken. En ik vond het zo mooi. Zeg maar, het idee toen we het erover hadden was een beetje van, dat is wel gek. En toen hij eenmaal dan on stage kwam bij Vrijdag, oh, mensen werden allemaal gek. Hij begon Ten Vital te zingen. Nou, ik bedoel, ik vond het geweldig.
2: En hij zong het ook echt fantastisch. Hij zong het
3: op zijn eigen manier. Dat vond ik zo vet. Toen hij de demo stuurde op mijn WhatsApp. Ik dacht echt, oh joh, dit gaat vet worden.
0: Ja. Ja. Het is ook denk ik de meest virale video van heel Koningsdag.
2: Dat denk ik ook zeker.
0: Die gaan we wel eventjes delen in de stories. Ook,
2: en mochten er ontwikkelingen zijn, ja, hou ons lekker op de cc. Want dit willen wij natuurlijk draaien. Afrojack,
0: gratulatie.
2: Ja.
0: Hey.
2: Vanavond 10 uur, The Great Library op Tomorrowland. En hou 538 in de gaten.

0: 538, you're the Afrojack and River.
1: Dit is 538, live vanaf Tomorrowland.
0: Zo, Luut, we komen live vanuit Boom in België, waar we op het terrein zijn van Tomorrowland. De hele avond hier een gigantische line-up aan artiesten die voorbij komen in de studio, die we werkelijk waar alles kunnen vragen. We hebben het net gedaan bij Afrojack. En nou ja, ook, ja, we kunnen gewoon zeggen, we hebben echt een lijntje met iedere stage, dus we kunnen overal inprikken.
2: Ja, wel echt leuk, want jij hebt gewoon een soort kleine ingebouwd iPadje voor je neus. En dan kan je gewoon zo, nou, hoe heet al die stages? Crystal Garden, Main Stage, The Great Library. Zeg maar, je kan ze allemaal aantikken en dan hebben we zo een rechtstreeks lijntje. Fake. En dat gaan we zo meteen doen met Crystal Garden, want daar staat Steve Angello.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Ja. Echt serieus?
0: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
13: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
13: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
16: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
0: Hoe weet jij dat?
17: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
0: Ja!

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: 538 Nieuws. 8 uur.
7: De Nederlander die is opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Antwerpen werd internationaal gezocht. Volgens Belgische media zit hij ook achter een moord in Suriname. De verdachte zou vanochtend vroeg bij een Antwerpse discotheek een man van 23 hebben neergeschoten, die later in het ziekenhuis overleed. De Noorse kroonprins Haakon heeft de plaats niet ver van Oslo bezocht, waar zo'n 100 huizen door brand zijn verwoest. De brand brak gisteren uit en is nog altijd niet geblust, maar wel onder controle. Er zijn geen slachtoffers en zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. Haakon sprak er onder andere met hulpverleners. De Deen Jonas Vingegaard brak vanmiddag zijn sleutelbeen bij een val in de Tour de France en moet worden geopereerd. Volgens zijn ploeg Visma Lisabike gaat dat de komende dagen al gebeuren. Vingegaard stond tweede in het klassement en heeft die plek nu afgestaan aan de Belg Remco Evenepoel, die de etappe vandaag won. En de finale van het WK voetbal straks om 9 uur wordt met mooi weer gespeeld onder een blauwe hemel. Dat was nog even spannend, omdat het vanmorgen noodweer was in New York. Metrostations liepen onder en er waren veel blikseminslagen. De dikke rook die er vrijdag nog ging door de bosbranden in Canada is ook helemaal verdwenen. Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het nieuws op 538.
8: Dan het verkeer, er zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers en die heeft Dylan.
9: We beginnen op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij 18.2. Op de A6 tussen Muiderberg en Lelystad bij 69.4. En op de A6 tussen Emmeloord en Jouweren bij 282.6. A7, de Drachten Heerenveen, 169.9. En op de A10 tussen de Koentunnel en de Nieuwe Meer bij 27.0. Op diezelfde A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11.3. En op de A12 tussen Den Haag en Zoetermeer bij 14.0. A16 Breda-Dordrecht, 58.9. A16 Rotterdam-Dordrecht, 7.8. En op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20.5. A50 dan Apeldoorn-Zwolle, 213.3. En de laatste voor nu op de A67 tussen Venlo en Eindhoven bij 68.6.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: 538 Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
8: Zijn we live vanuit Boom en we gaan schakelen naar de Crystal Garden Stage.
9: Ja, want daar staat Steve Angello.
6: Radio 538. Dit is Radio 538 met Steve Angello. Live op Tomorrowland.
15: Crystal Garden, how you guys feeling? This is what it's about. I see you. I see you in the back right there.

You cannot fuck with this energy.

0: 538. Live vanaf Tomorrowland. Steve Angelo hoor je.
1: Vet. Dit is 538. Live vanaf Tomorrowland.

Zeker, zometeen gaan we nog een heel stuk uitzenden van de Mainstage Act van Fisher. En de mannen, ja, toch een beetje Nederlands trots inmiddels, die hier ook op Tomorrowland hebben gestaan. De mannen van

0: hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte

0: En cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar.
1: Ja. Au.
0: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: toch? De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo, als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
5: Oh, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: 538. Bas en Dylan.
9: Zometeen even over naar Mainstage. Fisher.

0: 538, je hoorde In Your Eyes, Alesso en One Republic. Zullen wij eens eventjes naar die mainstage op de Tomorrowland?
1: Zeker, Fisher.
2: Dit is Radio 538 met Fisher, live op Tomorrowland.

0: 538 en Fisher.
1: Radio 538. Live vanaf Tomorrowland.
0: Ah, wel even leuk om te melden. Je hoorde nu een klein stukje uit deze set. Het is een set van gisteravond van Fisher op de mainstage van Tomorrowland. En zaterdagavond om 11 uur in Dance Department in de Hot Mix hoor je de hele set van Fisher.
2: Dus oh, lekker.
0: Vond je het vet, zorg dat je die even in de agenda hebt. Even applausie doen, lijkt me op zijn plaats.
2: Jazeker, voor de mannen van Evangelion!
0: Ja! Ja, gewoon heel eventjes, ja, zeg maar, we zijn op Tomorrowland. Ik kan me voorstellen dat je denkt, oké, wat en hoe in deze context?
3: Ja.
0: Er zijn deze gasten. Sorry, maar...
3: lekker,
0: ja, dit is niet waar ik Tomorrowland van ken. Ik vind het heel leuk om jullie te zien, mannen. Ja. Maar wat... Ja.
4: Ja, je hebt dus de Moesbach.
0: Ja.
4: Ja. Dat is een mooie tent, joh.
0: Dat is, ja, fantastisch.
4: Ja, wij zijn er net geweest.
3: Precies bij.
4: Ja, ik heb de binnenkant net zo goed bekeken. Het lijkt wel een beetje alsof we thuiskomen.
0: Ja. Ja, het is een beetje de après-ski tent. Dat is het gewoon.
4: Ja, daar zijn wij begonnen. Daar is het ontstaan eigenlijk, in een après-ski tent.
0: Ja.
2: Ik vind het wel mooi, want je moet daar, wij gingen er van de week even kijken. Je moet daar je plastic bekers in leveren en dan krijg je pullen terug. Ja. Je hebt nog steeds een pullen
3: bij. Die zijn heel goed.
0: Dit is
3: alles zijn eerste, hoor. Dus niet dat je denkt dat hij het gedronken heeft.
4: We hebben wel 5 keer al bijgevuld.
0: Kijk, ik vind het echt waanzinnig, maar wij kwamen vrijdag, onze eerste avond Tomorrowland. We gingen even terrein over. We kwamen dus bij die Moose Bar aan. En ja, je weet, de main stage is gigantisch, maar er zijn 16 stages in totaal. En die zijn allemaal prachtig gedesigned. Ja. Er zijn echt de lijpste visuals, de lijpste artiesten ook. En toch staat die Moose Bar helemaal vol. Mensen uit Brazilië, mensen uit Oostenrijk, uit whatever, die hebben €450 betaald om bij Tomorrowland te zijn. En die staan op de eerste avond in de Moose Bar. Ja, vinden jullie je dat voor?
3: Dat is wel grappig, want er waren net mensen en ik denk, nou, die verstaan ons echt niet, wat wij nu zeggen.
0: Nee,
3: ja, maar eigenlijk als de muziek aan je toch de handen in de lucht, dus ze moeten wel snappen.
4: We hebben het in het Engels moeten doen.
0: Ja, heb je het gedaan, hè?
4: Ja, maar rapido cacchio. Hoe gaat het in het Engels?
0: Ja, dat is lastig. Ja,
3: rapido cacchio.
4: Ja, zoiets was het.
2: Oh, je bent ook lekker bij stem.
4: Ja, het is echt vreselijk. Ik heb net 4 kilo confetti naar binnen geslikt. En de Moose Bar.
3: En je hebt niet het idee dat een zwarte kost daar iets mee te maken.
4: Ja, dat ook.
2: Ja, het ding is, ze hadden echt knijterveel confetti voor jullie. Zeg maar.
4: Ze hadden echt meer als dat er binnen past, had ik het idee. Want het bleef maar gaan. Het was toch gewoon, op een gegeven moment zag ik geen mensen meer, maar wel witte, dwarrelende blaadjes uit.
3: En dat heel lastig met zingen is dat als die confetti, die komt een keer in je mond.
0: Ja, dat komt, ja.
3: Dus daar gaat dan mis. Dus
4: ik heb echt met water net confetti letterlijk weg zitten slikken.
0: Ja,
4: maar jongens, het was
0: waanzinnig. Ik zie een hoop glimlachen.
3: Ja.
0: Jullie zijn helemaal tevreden.
3: Moesbar is geweldig.
2: En jullie hebben 3 weken vakantie, dus jullie gaan vanavond lekker terrein op.
3: Dit nemen we hartstikke serieus. We gaan dadelijk zo meteen lekker de bus in.
5: We gaan er helemaal naar de Gert.
3: Oh, ja, toch.
5: Dat is mijn zondag, hè.
2: Weet je wat?
0: Doen wij lekker met jullie.
2: Ja!

Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben.
10: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
10: ANWB en gaan. Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders grijp je mis.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
18: Fans van voordeel,
17: Aldi.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: 538 Nieuws. 9 uur.
21: Bij een brand in een woning in Bovensmilde is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar in wat voor toestand is niet bekend. Volgens RTV Drenthe werd in een schuur bij het huis onlangs nog een drugslab ontdekt. Daarom houdt de brandweer bij het blussen goed in de gaten of schadelijke stoffen vrijkomen. In het zuiden van Frankrijk zijn menselijke resten gevonden van een vrouw die al 6 jaar wordt vermist. Haar eigen man zit vast voor moord, maar ontkende lange tijd. Vorige maand bekende hij ineens en wees hij aan waar het lichaam van zijn vrouw was verstopt. Dat bleek op 10 kilometer van hun oude huis te zijn. In Peru is een aardbeving geweest. Er zijn zeker 6 doden en tientallen mensen raakten gewond. De beving met een kracht van 5,1 was in het Andesgebergte. In een stad op 200 kilometer ten oosten van hoofdstad Lima zijn 2 ziekenhuizen zwaar beschadigd geraakt. En er zijn ook huizen ingestort. En Spanje speelt de finale van het WK voetbal tegen Argentinië vanavond met een ongewijzigd basiselftal. Het zijn dezelfde 11 spelers als in de 2 laatste gewonnen wedstrijden tegen België en Frankrijk. Argentinië begint met 3 andere spelers dan in het duel met Engeland. Maar uiteraard doet aanvoerder Lionel Messi gewoon mee. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het nieuws op 538.
0: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, maar wel flitsers en gezellig. We zitten weer met z'n tweetjes vanavond,
1: ach,
0: Julia.
1: Heb je me gemist, schat?
0: Ik heb je gemist.
1: Te beginnen op de A7 Drachten richting Groningen bij Drachten 168.2. De A16 Rotterdam richting Dordrecht bij Rotterdam 7.8. De A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20.5. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Zwolle op de rem bij 213.3.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
16: Ja, laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja, goed.
14: Dit mag je niet missen.
16: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
16: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
22: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
24: 538. Tomorrowland. Beleef je dit weekend live op 538.
0: Zondagavond en de allerlaatste uurtjes live vanaf Tomorrowland in Boom, België. Julia, het is tijd dat wij gaan overschakelen naar de grote mainstage hier in Boom, België. Wat een prachtig en spectaculaire mainstage is van dit weekend. Je kan de beelden altijd checken op 538.nl. Maar ook zometeen gelijk meekijken op TV 538. We gaan overschakelen naar een Amerikaanse superster, kan ik wel zeggen.
1: Oh.
0: John Summit is zijn naam. Hij is op dit moment een van de allergrootste DJ's uit Amerika. En hij heeft een terecht plekje op de Tomorrowland Mainstage gekregen. We schakelen over.
25: John Summit.

0: Het is 5:08, live vanaf Tomorrowland. Op dit moment vanaf de mainstage is dit John Summit. En Julia, ik vraag me toch een beetje af, hè, het hele weekend 5:08 Tomorrowland. Wat was jouw hoogtepunt, als je zo terugblikt?
1: Met jou zijn. Nee, dat is echt heel cheesy. Maar ik vind, ik ben zo dol op dance. Ik denk dat ik het weet. De hoogtepunten van de DJ's die weer terug zijn bij die EDM uit 2016.
0: Oh.
1: Je merkt heel erg dat die muziek weer terugkomt in de sets. En dat vind ik magisch.
0: Ja, dat is eens. Ja, Armin van Buuren gisteravond, de Freedom Stage was natuurlijk vet. En alle hoogtepunten check je natuurlijk ook op onze socials, 5:08. Geef even een volgje op Instagram of op TikTok. En dan later vanavond nog de set van Calvin Harris voor het eerst hier op Tomorrowland. Die gaan we ook live uitzenden. En eerst verder met John Summit op 5:08.

0: luisteren naar 538, live vanaf Tomorrowland. Op dit moment, op de grote mainstage, John Summit. Een absolute Amerikaanse superster. Die ja, vandaag dus op die mainstage staat. Hij staat er voor de tweede keer, Julia. Alleen, ja, ik weet niet of jij nog weet wat er vorig jaar gebeurd is.
1: Nee, absoluut niet. We weten helemaal niks meer van. Dan weet je dat je een goed feestje hebt gehad, hè? Hey, maar ik zit even te kijken naar zijn set, ook met beeld. Zeg maar, het is maar goed dat hij... fit is, want hij zit mee te springen. Want hij volgens mij hield hij wel van een bolletje, maar is hij helemaal healthy boy geworden en loopt hij marathons en zo.
0: Ja, en hij is helemaal in een witte blouse, ziet er goed uit. Ja. En dus nu, wat dat bedoelde ik net met die mainstage, die was vorig jaar afgebrand.
1: Oh ja.
0: Daar stond hij
1: ook niet meegekregen.
0: En hij staat dus voor het eerst nu op een echte Tomorrowland mainstage zoals die bedoeld is. Een prachtig bouwwerk. Je kan live meekijken met deze beelden, live vanaf Tomorrowland. Dat doe je op TV 5 8.

0: John Summit op dit moment live op Tomorrowland staat en vanaf de mainstage meekijken kan via TV538. Zijn we zometeen weer bij je terug met meer van zijn set. Zo brengen we toch in de laatste uurtjes van Tomorrowland nog even het festival naar jou thuis.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten.

0: sleuteltool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: luistert naar Johnson met live vanaf de mainstage op Tomorrowland. Waar 538 dit hele weekend aanwezig is, het populairste, grootste festival ter wereld. En jij bent er live bij. Joel, wat vind je er tot nu toe van, John Summit?
1: Ja, ik vind hem geweldig. Hij ziet er niet uit als een DJ. Vind je dat niet?
0: Nee, ik snap wel wat je bedoelt. De boy next door is het eigenlijk.
1: Nou, gewoon, zeg maar, daar vind ik hem dan wel echt te knap voor.
0: Echt.

0: dit is toch wel vet hoor. Another, gasten uit Amsterdam worden gewoon gedraaid in de set van deze Amerikaanse superster. Oftewel John Summit. Je hoort hem live vanaf de Tomorrowland Mainstage. Waar we zo meteen over gaan schakelen naar Alesso. Live vanaf Tomorrowland.
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.

0: Knakworstjes en noedels. En soep.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl. De hits van 538. Overal in Nederland.
2: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
1: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
2: Check voor alle info en boekingen. 538.nl/on-tour.
3: Jouw hits, jouw 538. Radio 538.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi, tijd voor een hogere rente.
5: Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
14: Honda, the power of dreams.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: 538 Nieuws.
2: 10 uur.
17: Rusland heeft een Turks vrachtschip aangevallen dat net was vertrokken uit de haven van Odessa in Oekraïne. 5 bemanningsleden zijn omgekomen en 5 worden er vermist. De Russen vallen de haven van Odessa al meerdere dagen aan. Het is een reactie op Oekraïnse droneaanvallen op Russische schepen in een zijtak van de Zwarte Zee. In het Drentse Bovensmilde heeft brand gewoed in een woning en daarbij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoe het met hem of haar gaat. Volgens RTV Drenthe was vorige maand in de schuur van het huis een drugslab ontdekt, maar de politie kan dat niet bevestigen. In de duinen bij IJmuiden is vanavond brand geweest. Door de droogte kwam er veel brandweer op af, meldt regiozender NH. Vooral om te voorkomen dat het vuur zich snel kon verspreiden. De brand was daarna ook snel geblust. De schade aan de duinen bleef beperkt en de oorzaak van de brand is nog niet bekend. En de finale van het WK voetbal begon 6 minuten later. De aftrap liep uit door een optreden van Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams. Ook sprak acteur Tom Cruise. Spanje of Argentinië krijgt de wereldbeker straks uitgereikt door president Trump, die er de hele wedstrijd in het stadion vlakbij New York bij is. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het nieuws op 538.
18: Dankjewel, krijgen de situatie op de weg. Op dit moment 1 vertraging, dat is op de A2 richting Eindhoven tussen Eurmond en Born. 14 minuten. En de flitsers, die staan daar ook, die krijg je van Julia.
19: We beginnen op de A7, Drachten richting Groningen. Bij Drachten 168.2, de A8 Amsterdam richting Beverwijk, bij Ozaan 3.4. De A12 Marne richting Ede bij 83.1. De A16 Rotterdam richting Dordrecht bij Rotterdam 7.8. En tot slot de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep. Bij Wassenaar op de rem bij 20.5.
20: It's
8: It's playtime.
20: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel 20 euro korting.
22: Elke

0: It's playtime. Shop the beste deals. EasyToys.nl.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij Wissel.nl. Wissel.nl.
2: Even bollen. Idee.

0: beleef je dit weekend live op 538.
1: Live vanaf Tomorrowland dus, waar we weer gaan overschakelen naar de volgende set van niemand minder dan Alesso.

0: luisteren naar 538 live vanaf Tomorrowland. Dit hele weekend hoor je ons vanaf het grootste dancefestival ter wereld. Ja, je hebt al heel veel live optredens voorbij horen komen. Zometeen ook, en dat is wel echt een primeur. Want ik vraag me af überhaupt wanneer je voor de laatste keer Calvin Harris op de radio hebt kunnen horen met een hele live set. Ja, dat is bij Dance Department geweest met Armin van Buuren. Maar vanavond ook live vanaf de Tomorrowland Mainstage. En het is zijn debuut hier op het festival. Dat is bizar eigenlijk.
1: Ja, ik hoorde dit en toen dacht ik, dit is onze. Iemand vertelde dit aan mij. Ja, dat is de eerste keer dat Calvin Harris op Tomorrowland staat. En toen dacht ik, ja, wat een gelul. En toen ging ik het inderdaad opzoeken. Dit is zijn allereerste keer. Ik ben ook even ingedoken waarom dat dan is. Maar dat is meer gewoon omdat hij heel exclusief wild zijn en ook ontzettend duur is.
0: Hij doet nooit interviews, echt bijna. Echt bijna nooit. De kans dat hij bij ons in de studio komt vanavond is klein. Maar er is altijd een kans.
1: Er is een kans.
0: We kunnen het altijd proberen om hier even de studio in te trekken, als we hem zien. Want we zitten echt letterlijk naast waar de artiesten allemaal zitten. Ja, met onze studio. Bed. Ja. 538 is live vanaf Tomorrowland. Jordi en Julia hier. En we schakelen weer over terug naar Alesso op de Mainstage.

0: Tomorrowland, de mainstage met Alesso daar. En Julia, ik heb van horen zeggen dat Calvin Harris hier backstage al rondloopt.
1: Oh? Oh?
0: Ja, is het misschien een idee dat jij zo meteen eventjes met een microfoon...
1: Dat is toch droevig? Op zoek naar Calvin Harris, man.
0: Ja, maar ja, dit is wel echt de superster.
1: Ja, dat is wel. Als ik het een beetje nonchalant doe, misschien, wellicht.
0: Misschien wil hij wel wat zeggen tegen je.
1: Weet je wat ik me afvraag? Zeg maar, nou, ik zit naar dat scherm te kijken, live mee te kijken naar de
0: mainstage. Ja.
1: Zouden die DJ's dit nog, zeg maar, echt vet vinden? Zij staan natuurlijk overal, over de hele wereld, voor zoveel mensen. Maar is Tomorrowland dan een piek, weet je wel? Zijn zij zenuwachtig voor zo'n set?
0: Nou ja, ik denk het wel. Ja, nee, ja, nee, tuurlijk. Nee, ja, nou, toevallig sprak ik eerder vanavond met iemand die op de mainstage stond. En zij zijn gewoon zenuwachtig daarvoor. Alleen, ze zeggen niet dat ze zenuwen hebben, maar het is een soort van gezonde spanning. Wat heel bizar is natuurlijk.
1: Ja, heel vet, man. Wat een droom moet dat zijn om daar
0: te zijn. Voor 10.000 mensen op de mainstage inderdaad. Zometeen gaan we verder met Alesso.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.

0: van Jaanmat. Voor een hoedvol avontuur.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed. Thanks, Bo.
5: Social Deal.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: Het is 5:08, live vanaf Tomorrowland, het hele weekend. En je luistert naar de laatste uurtjes. Zometeen om 11:00, niemand minder dan Calvin Harris. En Julia, jij bent hier in onze Media Village. We zitten vlak bij de artiesten, achter de mainstage. Je bent op pad geweest.
1: Ja, ik heb hem echt overal gezocht. Maar ik heb het ook gevraagd van, do you know where Calvin Harris is? En op een gegeven moment, ik dacht dat ik hem zag. Maar er liep iemand met een team naar een soort van geblindeerde taxi. En ik denk echt dat ik hem in zag stappen. Hij is onderweg naar de mainstage, ja.
0: Ongelooflijk. Ja, onderweg naar de mainstage, dat moet ik wel. Want zometeen om 11:00 staat hij daar dan. En ook 11:00 live hier bij ons op de radio hoor je Calvin Harris live vanaf Tomorrowland. Maar nu eerst verder met Alesso.

0: Je luistert live naar Alesso op Tomorrowland, de grote mainstage. We zijn er het hele weekend bij met 538. En zometeen schakelen we weer terug over naar die mainstage, want er gaat iets heel bijzonders gebeuren. Calvin Harris staat namelijk voor de eerste keer op Tomorrowland. En wij zenden dat hele live optreden zometeen vanaf 11 uur uit.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ja?
7: Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Odido. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches are looking like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
23: 538 Nieuws.
24: 11 uur.
25: Voor het eerst zijn voetbalfans getrakteerd op een halftime show bij een WK-finale. De rust van Spanje-Argentinië duurde daarom een stuk langer dan volgens de regels van de FIFA mag. In het stadion waren optredens van onder andere Madonna, Shakira en K-pop band BTS. Ook de Muppets stoken op. In het Drentse dorp Boven Smilde is een woningbrand geweest en op hetzelfde adres werd vorige maand nog een drugslab gevonden, melden regionale media. Bij de brand raakte iemand in het huis gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem of haar gaat, is niet bekend. In Apeldoorn is vanavond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland twee jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar heeft het vuur nu geblust. En we komen nog even terug op het WK voetbal. President Trump noemt het een groot succes en wil het snel weer naar Amerika halen. Hij zei tegen FIFA-baas Infantino dat het moet gebeuren zolang hij nog leeft. Trump is nu 80 en de volgende twee WK's zijn al toegewezen. Dus ze kan op zijn vroegst pas gebeuren over 12 jaar. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon en het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Dankjewel. Krijgen de situatie op de weg trouwens eventjes tussendoor. Kijk, we zijn natuurlijk dit weekend live vanaf Tomorrowland. De main stage zometeen Calvin Harris, dat zenden we live uit. Tegelijkertijd speelt zich ook de WK-finale af. Spanje tegen Argentinië. We zitten in de 84ste minuut. En nou wil ik niet te veel spoilen. Als je hem nog gaat terugkijken, dan doe eventjes je oren dicht. Maar er is echt nog niks gebeurd.
3: Het is heel saai. Ik vond het hoogtepunt Justin Bieber.
0: En dat was die halftime show. Nee, inderdaad. Ja, goed, dan kun je maar zo beter naar Calvin Harris gaan luisteren vanaf de mainstage. En eerste verkeersupdate door Flitsmeijers. Geen vertragingen, wel flitsers. En die krijgen van Julia.
3: Te beginnen op de A7 Drachten richting Heerenveen bij Marum 169.9. De A12 Gouda richting Utrecht bij Utrecht 58.0. De A12 Maarn richting Ede bij Maarsberg ook nog bij 83.1. De A16 Rotterdam richting Dordrecht bij Rotterdam 7.8. En tot slot de A44 Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar op de rem bij 20.5.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
24: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
26: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
27: 538 Tomorrowland. Leef je dit weekend live op 538.
0: Een heel bijzonder moment, want dit wordt het debuut van Calvin Harris op Tomorrowland. En dat hoor je live hier op 538. We schakelen over naar de main stage.

0: Nachtdracht live vanaf Tomorrowland. Dit hele weekend alweer het laatste uur. En we sluiten op een hele goede manier af met een bang. Namelijk Calvin Harris, zijn debuut op Tomorrowland. Het is eigenlijk bizar dat hij hier nog nooit gestaan heeft. Maar de Amerikaanse superster, die staat er dan eindelijk dit weekend, de volgende weekend. En nou, Jeroen, wat zijn je eerste indrukken?
1: Nou, het is een van de weinige DJ's die er echt met koppen, hoe zeg je dat weer? Schouders en kop bovenuit steekt.
0: Koppen, schouders en bovenuit steekt, ja, precies. Ja, het was een lang weekend.
1: Nee, nog een drankje. Maar ik hou er wel van als een DJ zo lekker lang is. Wist je dus? Leuk feitje.
0: Oh, ja.
1: Hij is vroeger heel erg gepest door zijn lengte, omdat hij dus heel op een jonge leeftijd heel erg lang was.
0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: Nou, gepest wordt hij inmiddels niet meer. Hij staat gewoon op de grote Tomorrowland mainstage.
2: Make some noise for John Newman.
0: Make some noise for John Newman. Oh, die komt er ook nog live bij. Hier bij Calvin Harris.
3: Keep sleeping.

0: Het is 538 live vanaf Tomorrowland, de main stage met niemand minder dan Calvin Harris. Het is zo mooi, want hij staat hier voor de eerste keer op Tomorrowland. Dit weekend, volgend weekend ook. Hij lijkt wel echt onder de indruk te zijn.
1: Ja? Oh, ik vind hem juist dus het dan weer heel erg nuchter overkomen.
0: Ja, oké, ik snap ook wel wat je bedoelt. Hij is een beetje een hele nuchtere gast die daar gewoon een beetje achter het
1: rijtafel staat. Zijn bekker is echt vanmorgen gegaan en hij dacht... Even kijken, wat staat er in de agenda? Oh ja, Tomorrowland.
0: Wat zullen we nou eens doen? Nou, hij draait wel erg lekker en aan het draaien komt gelukkig nog geen eind. Want tot 12 uur hoor je Calvin Harris dus live vanaf Tomorrowland. En we zijn zometeen

0: Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.

0: Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Het is Big Sale bij Iwis Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
8: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
9: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
10: Honda, the power of dreams.
11: 538, Jordi en Julia.
12: En we gaan terug naar de mainstage met daar live Calvin Harris.

Superstar DJs.

538 live vanaf Tomorrowland. Hij is de grote afsluiter van weekend 1. We hebben het over Calvin Harris. Je luistert nu naar zijn optreden vanaf die gigantische Tomorrowland Mainstage. Alles keer live volgen op TV 538 en ook op Instagram en op TikTok 538. Daar vind je ook alle beelden van het afgelopen weekend. Het hele weekend waren we namelijk in Boom, België op Tomorrowland. We gaan nog heel even genieten van Calvin Harris live op 538.

Je luistert naar 58 Calvin Harris vanaf de main stage van Tomorrowland. Het is ontzettend bizar om te zien hoe daar tienduizenden mensen met vlaggen staan te springen voor zijn set. Op dit moment op die main stage. Ja, je ziet een lasershow, je ziet fonteinen heen en weer gaan. Mensen gaan compleet uit hun dak. Meekijken kan ook, hè? TV 58. Dan zie je gewoon alle livebeelden vanaf Tomorrowland. Met nu Calvin Harris op 58.

0: Het is 538 vanaf Tomorrowland. En het was 538 vanaf Tomorrowland. Het afgelopen weekend hoorde je ons op het allergrootste en populairste dancefestival ter wereld vanuit België. Alle hoogtepunten, alle interviews, die check je op 538.nl. En wij zeggen, wat betreft Tomorrowland, heel graag tot volgend jaar. En ik wens jou een hele fijne nacht.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Ja?
7: Echt serieus?
8: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
14: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
15: Kia, movement that inspires.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
18: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Anders schrijf je mis.
21: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
22: Fans van voordeel.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
9: 538 Nieuws.
20: 12 uur.
22: Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het Ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. En wat een tegenvaller voor bezoekers van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Ze stonden te wachten op de traditionele vuurwerkshow, maar die werd op het laatste moment afgelast. Dat komt volgens de site van de Gelderlander door een technisch probleem. Misschien dat de vuurwerkshow komende week nog wordt ingehaald. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, tot 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
9: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
23: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.

0: Nacht Nieuws. 1 uur.
1: Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de tweede helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. President Trump was ook in het stadion. Hij bekeek de finale achter kogelwerend glas, maar had ook een belangrijke taak. Samen met FIFA-baas Infantino overhandigde hij de wereldbeker aan de Spaanse aanvoerder Rodri. De Argentijnen zijn zwaar teleurgesteld. Geen tweede wereldtitel voor Lionel Messi. Ander nieuws dan. Het is nog altijd alle hens aan dek voor de brandweer in het zuiden van Frankrijk en op het Franse eiland Corsica. Er zijn door de hitte en droogte nieuwe bosbranden uitgebroken of groter geworden. In een stadje bij Saint-Tropez is de heftigste brand. Daar zijn huizen verwoest en meer dan 100 mensen geëvacueerd. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, het wordt 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538! Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.

0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: De voetballers van Spanje hebben een wereldbeker in de lucht gehouden. Ze kregen die uitgereikt door de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Spanje won de WK-finale dik verdiend van Argentinië. Na een hoop gemiste kansen voor de Spanjaarden viel de enige goal in de tweede helft van de verlenging. Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. De Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost na Oranje's vroege uitschakeling. Ander nieuwsstand in Irak is een Amerikaanse militair om het leven gekomen. Dat gebeurde tijdens het onschadelijk maken van een niet ontplofte raket uit Iran. Bij de gecontroleerde explosie ging het mis. Gisteren stierven in Jordanië ook al 2 Amerikanen door Iraanse raket- en drone-aanvallen. 1 Amerikaanse militair is vermist. En Hongarije krijgt misschien een